0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Zo'n lekkere oude grijze wijze, hè? Ja, dat was de jaren 50, hè? Jaren 60. Ja, in 1950 op deze dag, 27 mei, Frank Sinatra, Grill Frankie Boy, is voor het eerst op de tv. Hij is de gast in de show van Bob Hope, hè? Ja, door de Here's to the Band. Ja, goedemorgen, het is vandaag woensdag, we zijn 27 mei. Welkom bij het ochtend Radio Phaeton. Ja, de gemeenten die hebben problemen, bijna driekwart heeft te weinig personeel. Belangrijke taken van de gemeente lopen daarom vertraging op. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, energietransitie en handhaving. Dat staat in de personeelsmonitor 2025 die gepubliceerd is. Ja, vorige maand schreef RTV Utrecht al dat veel gemeenten moeite hebben om genoeg BOA's op de been te krijgen. Ook kunnen gemeenten lang niet altijd tijdig hulp bieden aan huishoudens die problemen hebben op geldgebied. Ook is er niet genoeg personeel om mensen te bellen die kampen met betalingsachterstanden. Want dat zijn er heel veel in verband met het weinige geld wat er beschikbaar is voor alles. Ja, ten opzichte van 2024 groeide het aantal gemeenteambtenaren met 3,6% naar 208.000. Maar dit is niet genoeg om het tekort weg te werken. Ook zegt de groei niet alles. Er is een groter deel van de personeelsgroei bij de gemeente. Dat komt omdat medewerkers die extern worden ingehuurd alsnog in dienst komen. Vanwege de wet tegen schijnzelfstandigheid, hè? De DBA. Hè? Ja. Ja, de gemeenten die blijven ook afhankelijk van externe inhuur, omdat het niet lukt om iemand vast aan te stellen. Zo zegt een hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht aan de universiteit. Zo worden er bijvoorbeeld veel consultancybedrijven ingehuurd. En het is onvermijdelijk, maar niet ideaal. Ja, de expertise blijft dan niet binnen een gemeente. En het is ook nog een keer veel duurder. Ja, en ook is het salaris, het carrièreperspectief bij consultancybedrijven beter. Waardoor veel gemeentepersoneel naar die organisaties overstapt. En niet bij de gemeente in dienst blijft. Hè? Want ja, de gemeente dat betaalt niet goed, hè? Nee. Ja, dan moeten ze dat toch eens gaan veranderen. Hè? Als ze dat veranderen, dan komen er meer mensen in dienst. En dan is die achterstand ook zo weggewerkt. Maar ja, dan moeten we net even die portemonnee opentrekken. Hè? Ja. Goed, vandaag woensdag, midden van de week. We zijn er weer. Dit is Voor de Wekker Wakker, jongens.

Ja, hij is binnenkort te zien in België, in Lokeren. Ja, dus mocht je denken, even in de buurt, een leuk concertje met Craig David, dan moet je dat zeker gaan doen. 31 juli, dan staat hij in de Grote Kaai in Lokeren. Lekker toegankelijk, dus dan kun je hem live gaan zien. Jo, er veel meer in bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt het weer een warme dag. Niet zo warm als de afgelopen dagen. We hebben namelijk hoge wolkensluiers. De zon die breekt over het algemeen wel flink door. Ook is er een matige noord- tot noordoostenwind, kracht 3 tot 4... voor de aanvoer van iets minder warmere lucht uit het Waddengebied. Dan wordt het ongeveer 16 à 17 graden daar. En naar het zuiden is het wat warmer, met ruim 20 graden. De grens met België, daar wordt het nog warmer, zo'n 26 graden. Als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan is het helder en vooral windstil. In Drenthe kan het zelfs afkoelen tot een graad of 6. Nou, als we dan morgen kijken, dan is het weer lekker wat warmer, 20 tot 27 graden. Dus de weersvoorspellingen zijn in elk geval wel weer gunstig.

natuurlijk samengesteld door de voice-overt. Ja. Lekker hoor. Voor de wekker wakker, woensdag 27 mei. Even kijken naar het nieuws. Ja, de geruchtmakende juwelenroof in het wereldberoemde museum het Louvre wordt verfilmd. Dat heeft de Franse media geschreven. De Franse filmmaker Gavras zal de film gaan regisseren. Ja, de titel, de releasedatum en de cast die zijn nog niet bekendgemaakt. 44-jarige Gavras die maakte eerder films als The World Is Yours en Athena. Nou ja, de film wordt gebaseerd op een boek van 3 journalisten, wat weer woensdag verschijnt. Ja, dieven die wisten namelijk in oktober vorig jaar het bekende Franse museum binnen te dringen en voor tientallen miljoenen euro's aan juwelen mee te nemen en buiten maken. Ja, na de overval klonk veel kritiek op de beveiliging van het museum. De directeur van het Louvre die vertrok eerder dit jaar. Meerdere verdachten zijn inmiddels al opgepakt, maar de juwelen zijn nog altijd niet gevonden. Het Louvre staat in het centrum van Parijs, mocht je het niet weten, en is wereldberoemd vanwege zijn kunstcollectie. Nou ja, er wordt dus nu een film gemaakt over deze juwelenroof. Ja, en in een ongekende wending tijdens het debat in Nederland in Den Haag over de normalisering van geweld richtte een groot deel van de Kamer de pijlen op het Forum voor Democratie. En wel op Lodewijk de Vos. Die weigerde ondanks de pogingen van links en rechts afstand te nemen van extreme rechts gedachtegoed. Ja, zo blijkt. Het ging er ook hard aan toe in de Tweede Kamer. Ruim een uur lang stond de Vos afgelopen dinsdag voor kwade mensen in de Kamer. De aanleiding bij onder meer de anti-AZC-rellen. In Loosdrecht zijn signalen dat extreme rechtse groepen betrokken zijn. Ja, partijen van links naar rechts die maanden de Forum voor Democratie fractievoorzitter ook nog een keer tot het nemen van afstand van die gewelddadigheden en extreem rechts gedachtegoed. Ja, en de Kamer die richtte helemaal de pijlen op de Vos. Ja, die kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid hangt er een extreem rechtse zweem rond het Forum voor Democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bleek ook bij onderzoek dat meerdere Forum voor Democratie kandidaten banden hebben gehad met extreem rechtse groeperingen. Ja, nou ja, de Tweede Kamer die was aardig boos en het ging er ook fix tekeer. Nou ja, als je een beetje van verhitte discussies houdt, dan was het natuurlijk wel een leuke dag gisteren. Ja, en een man van 51 uit Zwolle is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in februari. Er werd bij een molen in Zwolle een 34-jarige man doodgeschoten. Een paar dagen geleden had de politie bij RTV Oost nog nieuwe beelden gedeeld. Men hoopte op een doorbraak. Nee, op die beelden kun je ook zien hoe twee mannen minutenlang rondhingen bij het plaatsdelict. En toen de man van 34 aankwam lopen, werd hij beschoten. Ja, het slachtoffer is overleden ter plekke. De twee mannen gingen er toen vandoor op een scooter. De politie zegt dat er naar aanleiding van de uitzending op de omroep meerdere tips zijn binnengekomen. Er zijn ook namen genoemd van mogelijke betrokkenen. Ja. Goed, en de provincie Groningen tot besluit gaat dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren. Het provinciebestuur heeft het vlagprotocol aangepast en van Ketty Kotti een vast vlagmoment gemaakt. Ja, op 30 juli gaat de vlag halfstok voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Ketty Kotti verbroken ketenen, want zo heet het eigenlijk, de vlag in de top. Dat gebeurt dan op het provinciehuis in Groningen. Nou ja, op 1 juli 1863 werd de slavernij in de Nederlandse koloniën officieel afgeschaft. Het duurde toen nog 10 jaar voordat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. Dus Ketty Kotti officieel in Nederland, om te beginnen in Groningen, al helemaal herkend en erkend. Want zo moet ik het eigenlijk zeggen.

0: Zonder Peppa en Push It, hoorde je. Ja, dat was lang geleden, hè? 1988. Dat is echt terug in de tijd. Ja, het was toen een grote hit in Vlaanderen en ook in Nederland. En een groot gedeelte van Duitsland en nou ja, eigenlijk heel Europa waren ze populair. Ja, het is een Amerikaanse R&B en hip-hop groep. Ja, je hoort er nu eigenlijk bijna niks meer van, hè? Dus wat ze precies aan het uitspoken zijn, Joost mag het weten en zelfs die weet het niet.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

be with you. De flits schrijft nog sowieso tot en met zaterdag. Ruben Hillen en 20 Seconds. Ja, vandaag 27 mei in Frankrijk. Daar werd de slavernij definitief afgeschaft in 1848. Guadeloupe is een Frans overzees departement in de zee. Ten noorden van Dominica en ten zuidoosten van Montserrat. Ja, het bestaat uit een deel van 9 eilanden. En de kleine Antillen die worden er ook tot gerekend. En ja, aan de noordkant van deze bovenwindse eilanden, daar gaat het om. Guadeloupe werd aanvankelijk bewoond door de Cariben-Indianen, die het eiland Carucera noemde, eiland van het mooie water. Nou ja, toen Columbus de eilanden in 1493 ontdekte, noemde hij ze naar de maagd van Guadeloupe in het Spaanse Extremadura. Nou ja, sinds 1635 is Guadeloupe Frans bezit, met uitzondering van 2 korte bezettingen door de Britten, die tijdens de 7-jarige oorlog daar bezig waren, tijdens de Franse revolutie. Nou ja, in 1848 werd daar dus de slavernij afgeschaft. Ja, we hadden ook al het bericht in Groningen dat daar Ketikoti, de officiële vlag, erkend is. Dus dat betekent dat de Ketikoti-vlag ook in Groningen al sowieso op 1 dag per jaar halfstok hangt. Hè? Ja, en misschien ook wel landelijk binnenkort, hè? Wie zal het zeggen? Ja. Goed, op deze dag trouwens in 1903, koningin Wilhelmina die opent de beurs van Berlage in Amsterdam. De beurs is een ontwerp van de architect Berlage. En de Zwitser Auguste Piccard die stijgt met zijn ballon op naar de stratosfeer op 15,5 kilometer hoogte. Hij is de eerste mens die zo hoog komt.

0: van gas. Ja, afgelopen zondag kwam hij toch nog even vroeg zijn bed uit om mij te horen staan. Sony hoorde je met altijd jij. Ja, het is een belangrijke dag vandaag. Een jaarlijkse vredesconferentie die beleeft zijn debuut in Den Haag. En Ronald Koeman die gaat bekendmaken welke 26 spelers dit jaar meegaan naar het wereldkampioenschap voetbal.
1: Back to the 80s.

0: Wolfse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

het laatste nieuws via radio, tv en lokaal omroep Gorle.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

jump in.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Inning, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hoogse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Goedenavond allemaal, welkom bij Goorse Kringen. Het logprogramma over de samenleving en politiek in Goorle en Riel. Vanavond drie gesprekken met gasten over drie heel verschillende onderwerpen. Allereerst twee alleenstaande moeders met kinderen die op dit moment in Goorle geen woning kunnen vinden en eigenlijk dakloos zijn. En ze worden begeleid door Werner Spierings, hij is hun cliëntondersteuner. Daarna Pieter Rambachs, een van de opvarenden van de Flotilla-vloot die op 18 mei werd geënterd door Israëlische militairen en vervolgens gevangen werd gehouden en gemarteld. En tot slot een veel rustiger onderwerp. Piet van der Hout, onze vaste gast op de laatste woensdag van de maand, over zijn ervaringen op de Rechte Heide. Maar eerst, hoe zit het met de vorming van de nieuwe coalitie in Goorle? Er lijkt radiostilte, maar achter de schermen wordt hard gewerkt, is mij verzekerd. Nadat de grootste partij en grote overwinnaar van de verkiezingen Gezond Verstand Erik de Ridder als informateur had gevraagd, ging die in gesprek met alle andere partijen. Daar kwam een advies uit. Volgens de informateur zou PRO, GroenLinks en PvdA samen, de beste keuze zijn om met Gezond Verstand een coalitie te vormen. Er zou dan een meerderheid zijn van 11 tegen 8 zetels. De Ridder zag in PRO, volgens hem een groene en sociale partij, een mooie tegenhanger van het meer pragmatische Gezond Verstand. Hij zag wel in dat deze combinatie een sprong in het diepe zou zijn voor PRO. En dit advies werd dan ook in een extra raadsvergadering op 6 mei besproken. Niet één partij was echt tegen, maar er waren wel veel twijfels. De VVD vond het samengaan van Gezond Verstand en PRO een verstandshuwelijk en had er zorgen over. En ook D66 vond de verschillen tussen de partijen wel erg groot. Na de vergadering startte onder voorzitterschap van Erik de Ridder, die ook als formateur werd aangesteld, de gesprekken over de inhoud van het te maken coalitieakkoord tussen Gezond Verstand en PRO. Op uitnodiging van Gezond Verstand hebben inmiddels een aantal andere fracties ook belangrijke punten die zij onmisbaar achten in het coalitieakkoord doorgegeven. Inmiddels zijn er al drie gesprekken geweest. Over 13 belangrijke punten wordt gesproken, waarbij de moeilijkste het eerst aan bod zijn gekomen. De gesprekken zijn tot nu toe open en constructief, aldus Steun van den Brand van Gezond Verstand en Evi Sperber van PRO. En ook de achterbannen van beide partijen hebben een fiat voor de gesprekken gegeven. Wat volgens mij nog wel eens een breekpunt zou kunnen worden, is de zetelverdeling van de wethouders. PRO heeft aangegeven een evenwichtige verdeling te willen. Dus niet zij één wethouder en Gezond Verstand drie. Maar daar schijnt Gezond Verstand wel moeite mee te hebben. Op dit moment worden vooral veel ambtelijke stukken bekeken en vinden onderlinge gesprekken plaats. Aanstaande zaterdag gaat het overleg tussen beide partijen weer verder. Het is nog steeds de bedoeling dat op 12 juni het bestuursakkoord wordt gepresenteerd, waarna begin juli het nieuwe college met het nieuwe bestuursakkoord kan worden geïnstalleerd. Dat Gezond Verstand en PRO er samen uit proberen te komen werd in de laatste raadsvergadering al duidelijk bij het agendapunt over de huisvesting van 24 statushouders aan de Tilburgseweg 123. Gezond Verstand had in de voorgaande commissievergadering geëist dat op die plek ook andere woningzoekenden gehuisvest zouden moeten worden. Maar kwam daar in de raadsvergadering op terug. En dat was onder andere na eerder overleg met PRO, die wel achter de huisvesting van alleen statushouders stond. In plaats daarvan diende Gezond Verstand een motie in die het college opdraagt met aanvullende maatregelen te komen voor andere woningzoekende doelgroepen. En dat zijn bijvoorbeeld starters en jongeren, spoedzoekers en inwoners met een urgente woonvraag. Voor 1 oktober van dit jaar moeten daarvoor concrete voorstellen liggen. De motie werd met 12 tegen 6 stemmen aangenomen. Natuurlijk van Gezond Verstand, maar ook de VVD en PRO waren voor. Lijkt me vast huiswerk voor een eigen wethouder straks, denk ik zo. We gaan snel naar onze eerste gasten. Dat zijn Inge en Geke. En we noemen deze keer geen achternaam. En cliëntondersteuner van hen, Werner Spierings. Goedenavond allemaal.
2: Goedenavond.
1: Werner, jij helpt als onafhankelijke cliëntondersteuner Inge en Geke, die alle twee ten einde raad zijn, omdat ze maar geen huis kunnen vinden in Goorle.
2: Nee, klopt inderdaad. Daarnaast Inge en Geke zijn er 35 vrouwen meer die exact hetzelfde probleem hebben. Twee kinderen en letterlijk even jullie op straat komen te staan.
1: Of al op straat staan ook?
2: Er zijn er een paar die al op straat staan, maar er zijn er ook. De rest komt binnen nu een jaar, anderhalf jaar op straat staan. Dus ik ben ook bijzonder blij met de motie die ingediend is door Gezond Verstand, ondersteund door de PRO en ook de VVD. Want ja, daar zijn we heel blij mee. Dat opent de mogelijkheid, omdat er op dit moment totaal geen mogelijkheden zijn.
1: Nou, komen we daar nog even op terug. Want ik wil eigenlijk eerst even naar Inge en Geke. Geke, je hebt ongeveer een jaar geleden een relatiebreuk gehad, waardoor je jouw huis uit moest.
3: Ja.
1: Je hebt twee kinderen en je hebt vervolgens 8 maanden bij je ouders gewoond.
3: Ja, klopt.
1: Maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Kun jij zeggen waarom?
3: Dat ging niet meer. Sowieso is het heel lastig om terug te gaan naar je ouders met twee kinderen. Ik heb ook een kindje met een ziekte die 's nachts heel veel alarmen heeft, waardoor ik heel de nacht bezig ben, in de weer ben. Ja, daar liggen mijn ouders natuurlijk ook wakker van. En uiteindelijk breekt dat op voor hun ook. Die moeten ook gewoon nog werken. Ja, dat ging gewoon absoluut niet meer.
1: Ik begreep dat jouw moeder er letterlijk overspannen van werd.
3: Die is even thuis komen te zitten, ja.
1: Ja. Dus, toen dacht je, ik moet hier weg. Wat heb je toen gedaan?
3: Toen heb ik mijn caravan meegenomen en daarin gaan zitten. Ja, met twee kinderen.
1: Wat, en je kon wel ergens terecht met je caravan?
3: Ja, ik kan voor €50 per nacht op campings terecht. En dan moet ik iedere 4 weken moet ik de caravan weer verplaatsen. Want anders woon je er. En dat mag natuurlijk niet. Dus ja.
1: Wel in de buurt?
3: Nou, op 20 minuten rijden, zoiets. Hmm. En gisteren is mijn auto kapot gegaan. Dus nu heb ik echt een uitdaging.
1: Jeetje.
3: Ja, dat is
1: maar
3: wel
1: ik begrijp, je zegt €50 per nacht. Dat je voor die €50 per nacht niet eens stromend water en een toilet hebt.
3: Nee, ja, het toiletgebouw, maar daar moet ik natuurlijk heen lopen.
1: Maar in de caravan niks?
3: Nee. Stop. En dat is in ieder geval niet stromend. En dat is natuurlijk heel lastig. En zeker met een kindje die medische zorg nodig heeft, ook 's nachts. Waar mijn andere kind ook bij ligt. Dus die is ook heel veel wakker 's nachts. Ja, dat zorgt voor een hoop stress.
1: Maar heel weinig ruimte. Het is een gewone caravan, begrijp
3: ik. Het is gewoon een gewone caravan. De kindjes liggen samen in een klein 2-persoonsbed. En ik lig gewoon ook alleen in een bed. Ja.
1: En je moet er echt nu ook regelmatig 's nachts uit?
3: Ja, absoluut. Dat gaat gewoon door. En zeker met deze hitte. Dan is het niet te doen met bloedwaardes die alle kanten op schieten. Dus dat is hard werken. En dat is thuis al. Maar dat hoort bij leven. Maar in de caravan is het gewoon echt heel lastig. Ook met het koel houden of juist op temperatuur houden van medicijnen. Ja.
1: Zeker nu, denk ik.
3: Ja, zeker. Absoluut. Het is echt een grote uitdaging, kan ik al zeggen. Ja.
1: Snap ik. Ik begreep ook dat jouw zoontje hier ook last van heeft gekregen.
3: Ja, ja. Ja, daar wordt alles heeft invloed op zijn bloedwaardes. En ook dus zo'n stressvolle situatie.
1: Dus eigenlijk is het alleen maar erger.
3: Het is niet leefbaar. Niet voor mij en zeker niet voor hem, maar ook niet voor zijn broer. Want die ligt er ook gewoon wakker op.
1: Ja, hoe oud zijn ze?
3: 8 en 10.
1: Oké.
3: Ja.
1: En Inge, jij hebt ook 2 kinderen. Die zijn kleiner, geloof ik, hè?
4: Ja, mijn dochter is 4 en mijn zoontje is 3.
1: Ja. Jij bent nog niet zo lang geleden gescheiden, geloof ik?
4: Ja, een jaar geleden.
1: Ook een jaar geleden ongeveer.
4: Vorig jaar, ja.
1: Hoe heet? Geke, iets korter, hè? Ja, een jaar geleden. Ja. Jullie hadden een koopwoning. Waarom kon jij niet in jouw woning blijven en je man ergens anders heen?
4: Ja, ik ben zelf ziek. En ik heb dus geen inkomen. Dus ik kon de hypotheek niet overnemen en dus ook niet met mijn 2 kinderen daar blijven wonen.
1: Dus jouw man moest daar?
4: Ja, mijn ex-man die heeft het huis over kunnen nemen. En dat is fijn voor mijn zoontje, want die kan daar dan de tijd dat hij daar is, daar zijn.
1: Jullie verdelen een beetje de kinderen?
4: Ja, ik heb co-ouderschap. Ja.
1: Ja. Toen ben je in een chalet gaan wonen?
4: Ja, ik kreeg een ultimatum dat ik moest vertrekken met 2 kinderen. En ondanks alle hulp en inspanning van Werner was er geen andere tijdelijke oplossing. Zijn we over de grens op een camping terechtgekomen waar ik een chaletje heb gehuurd. Dat was wel te doen, maar heel erg duur en weinig ruimte. Wel gewoon voor zijn 3'tjes prima. En we konden daar terecht, was ook op 20 minuten van school, van de kindjes af. Nou ja, en met dat ik zelf ziek ben en mijn netwerk in Goorle woont, ja, is er gewoon een hele uitdaging om elke dag die afstand te maken en ook de ondersteuning te krijgen die je nodig hebt voor jezelf en de kids.
1: Maar ik begreep dat je ook niet in dat chalet kon blijven nu, of wel?
4: Nou ja, het zou sowieso een tijdelijke oplossing zijn. En met het zomerseizoen, ja, is gewoon lastig.
1: En toen is er iets anders gebeurd?
4: Ja, via heb ik nou een particuliere huurwoning. Niet te betalen. Dus ook niet houdbaar. Maar ja, je moet iets.
1: En, mag ik vragen wat je betaalt?
4: €1.895 per maand. En dus inclusief gas en water.
1: En ik begreep dat jouw inkomen een stuk lager is.
4: Ja, €1.000 ziektegeld. Ja. Ja.
1: En dus helpen je ouders?
4: Ja. Ja.
1: Voorlopig?
4: Voorlopig.
1: Ja, ja, zolang als dat kan.
4: Zolang als dat kan, ja.
1: Ja.
2: Dat is echt een noodoplossing, hè?
1: Ja, dat is echt een noodoplossing, ja. Wat hebben jullie nu alle twee gedaan? Want jij stond al heel lang in schreefreken.
4: Ja.
1: En Inge, jij nog niet, denk ik, hè?
4: Nee, nee.
1: Jullie zijn, neem ik aan, meteen naar de woningstichting gegaan.
3: Ja. Ja, ik sta 18 jaar ingeschreven. Ik ben daar gelijk heen gegaan. Gezorgd dat alles in orde is. Dat als er iets opkomt, dat ik er gelijk op kan reageren. Er is in bijna een jaar tijd 2 huizen opgekomen waar ik op kon reageren. Uiteraard allebei niet geworden. En ja, dat is ook het grote probleem. Dat lijststromen zegt dat als ik alleen zou zijn, mag ik in een hogere prijskategorie. Maar omdat ik 2 kinderen heb, moet ik een lagere prijskategorie. Maar juist de huizen in Goorlen met 2 slaapkamers zijn die hoge categorie. Ik kan hem makkelijk betalen, maar krijg ik het niet. Nee, krijg ik niet.
1: En tot welk bedrag kunnen jullie wel huren?
3: Volgens mij 726.
4: Ja, 734. Ja, zoiets. 730. Ja.
1: En dan ga ik even naar Werner. Er zijn denk ik maar heel weinig woningen met 2 slaapkamers die
2: goed, zeker in Goorlen.
1: Dat aan dat bedrag zit. Het meeste zelfs te duur zijn, lijkt
2: me. Ja, zeker in Goorlen.
1: Ja, ja. Als ze al komen.
2: En dat zorgt ook voor een bijzonder groot probleem natuurlijk. Want dit zien we niet alleen bij deze vrouwen, maar ook bij andere doelgroepen gaan we dat krijgen. Ook ouderen gaan er steeds meer een probleem mee krijgen. Dat het niet meer betaalbaar is bij de pensioen.
3: Maar ik kom ook ouderen tegen bij lijststroom, want ze zijn om de week in het Jan van Mezouw. Ik ben er om de week altijd, gewoon om mijn gezicht te laten zien. Helpt helemaal niks. Er zat ook een oudere mevrouw die wil vanuit haar woning met 3 slaapkamers in Goorlen, wil ze naar een appartementje in Tilburg. Maar dat kan gewoon niet, want dan betaalt ze het 3-dubbele. Ze zegt dat kan ik niet, maar ik wil heel graag een huis vrijmaken.
4: Ja.
1: Dus het gaat om het prijsverschil eigenlijk ook.
3: Ja, maar ik zou zeggen laat mij betalen.
4: Ja, woningruil. Ja.
2: Het is het feit dat de gemeente, normaal wettelijk is de gemeente in Nederland verantwoordelijk voor onder andere urgentie, andere dingen. Nou, vooral bij deze vrouw speelt een stuk urgentie wat ze niet krijgen. Maar ook dat de gemeente Goorlen dat uitbesteed heeft aan woninginzicht. In dit geval, Lijststroom is één van de coöperaties waar die onder woninginzicht valt. Ja, daar zit een probleem. De gemeente heeft zelf niks meer te vertellen. Is volledig afhankelijk van de grote partij. En eigenlijk zien we ook hetzelfde in de bouwwereld. Als hier iets gebouwd wordt, hebben ze de grote partijen nodig. Want zelf kunnen ze niks meer. Dat is gewoon het vervelende.
1: Ja, en woninginzicht heeft allerlei regels voor wanneer iets urgent is.
2: Ja, klopt.
1: Ik heb ze hier voor mijn neus. En dan zou je zeggen, u moet de woning gedwongen en overwacht verlaten. U zit in een schrijnende noodsituatie waarin een woning de oplossing is. Denk, nou, dat doen jullie aan. Maar dan staat er ook, uw relatie eindigt of is kort geleden geëindigd. Dan geldt het niet.
4: Nee.
2: Nee, maar
1: wanneer geldt het dan wel, denk ik?
2: De reden dat een relatie geëindigd is, kan ook een heel specifieke reden hebben natuurlijk.
4: Mm-hmm.
2: Ja, we zien het dikwijls met vrouwen.
1: Maar dan staat bij welke situatie zijn reden voor urgentie. Dat dus.
2: Maar je regels spreken elkaar tegen, inderdaad.
3: Ja, en je krijgt extra jaren als je maar kort staat ingeschreven. Ja, dus
4: ik
3: netjes gelijk heb ingeschreven, omdat ik hier ben geboren. Ik doe hier alles, ik doe hier vrijwilligerswerk. Ik ben een echte Goors, ik wil hier zo graag blijven. Het heeft geen zin om gelijk in te schrijven. Ik hoef mijn kinderen niet te adviseren, want je hebt er helemaal niks aan.
1: Nee, het is zelfs zo, heb ik begrepen, dat als je langer dan 115 maanden staat ingeschreven, krijg je helemaal geen urgentie.
2: Nee, klopt.
1: Is dat te verklaren?
4: Ja. Nee.
2: Niet te verklaren. Leg het uit.
1: Nee. Jij hebt nou, Geke, jij hebt denk ik 10 jaar extra inschrijftijd.
4: Ja, ik heb 10 jaar extra in je schrijftijd.
1: Geldt dat ook voor jou, Geke?
3: Nee, ik krijg geen dag extra.
4: Nee.
2: En als je met lijststromen daarover in gesprek gaat, ik ben natuurlijk diverse malen met verschillende cliënten met lijststromen in gesprek geweest, dan zeggen ze, ja, normaal gesproken zit het op de 20 jaar, rond de 20 jaar heb je toch echt een reële kans tussen de 15 en de 20 jaar. Maar op dit moment zijn er ook al gevallen bekend, en ik heb het je laten zien, waar ook 30 jaar sprake is. Nou, wees 30 jaar. Ga eens kijken van de jeugd die nu nog thuis zit, die ook niet aan de woning kunnen komen, een hele andere doelgroep. Als die 30 jaar moeten wachten.
4: Je mag ook pas inschrijven vanaf 18.
2: Ja, dan zijn ze 50.
3: Maar ze zeggen, je hebt zo'n woning. Als ik bel, ze zeggen elke dag tegen mij, je hebt zo'n woning.
4: Ja,
3: er komen geen woningen. En ik krijg van mensen te horen of ik krijg zelf door horen. En ik zie woningen leeg staan. Ik bel gelijk op. Dan zeggen ze, rustig afwachten, alles komt op de site.
2: Er we hebben niks 59...
1: Want jij zegt, je hebt 2 woningen aangeboden gekregen nu in die tijd.
3: Ja, en er zijn, ik heb er heel veel leeg.
1: En die
3: kregen
1: je alle 2 niet, begrepen.
3: En die komen gewoon, nee, en die komen ook gewoon niet op de site. En dan zeggen ze, dat heeft een andere reden.
2: En we hebben 59 woningen leegstaan in Goorlen. Ja. En dan denk ik van, geef nou die 3 vrouwen die op dit moment dit probleem al hebben, geef die een woning. Dan hebben we nog maar 56 woningen over.
1: En dat komt er waarschijnlijk, want daar heb ik me ook een beetje in verdiept, dat er zoveel verschillende categorieën zijn.
2: Nou, het heeft niet met de categorieën te maken. Het heeft ook het feit te maken dat Lijststromen overal gaat renoveren. Ja. Alleen daar lopen ze ver mee achter. En ze moeten ook woningen vrijhouden voor calamiteiten. Dus dat begrijp ik. Want dan denk ik, als we 59 woningen leeg hebben staan, er zijn woningen die al meer dan 3 jaar leeg staan. Dan denk ik, dit kan toch niet. Terwijl we hier kinderen hebben, met hardwerkende vrouwen in doorsneegenarmen of een zieke vrouw, ja, die op straat staan.
4: Ja. Ja, wij hoeven geen nieuwe keuken te hebben. Hè. Wij kunnen, als wij onderdak hebben en stromend water en de kachel werkt.
1: En eigenlijk vinden jullie het ook niet erg als je 2 kinderen op 1 slaapkamer moet.
4: Dan liggen ze nou bij mij ook. Bij mij liggen ze op 1 slaapkamer nou.
1: En want dat is ook zo'n reden. Waarom moet elk kind een eigen slaapkamer hebben?
4: Dat is ook een van de regels die ze dan stellen. Ja.
2: Het is altijd beter dan in het washok slapen. Hè, met z'n
1: 3.
4: Ja.
1: Of met z'n 3 in een kleine caravan.
4: Ja.
1: Wat hebben jullie al? Ja, natuurlijk ben je bij woningzicht geweest. Jullie hebben ook geprobeerd om via de WMO, omdat jij zelf ziek bent en jij een ziek kind hebt, om daar een urgentieverklaring te krijgen. Is ook niet gelukt, hè?
2: Nee, gaat de gemeente niet ermee. Tenminste, de WMO-ambtenaren die keuren dat af. Die vinden dat geen reden voor WMO. Terwijl ik dat net wel vind, want het is gewoon de wet maatschappelijke ondersteuning waarom we een ziek iemand kunnen ondersteunen.
1: Maar het staat dan ook weer net in de regeltjes dat dat hiervoor niet geldt.
3: Nou, ik voldoe aan 2 regels. Je moet aan minimaal 2 regels voldoen. Maar dat vinden ze toch niet.
2: Ja.
1: Nee. Dus we werken daar ook van af.
3: Ja, absoluut.
1: Jullie hebben al heel veel gedaan.
4: Ja, we hebben een gesprek met de wethouder gehad.
1: Ja, je hebt geprotesteerd voor het gemeentehuis.
4: Geprotesteerd.
2: Hoe was het
4: van
2: gesprek
4: Nederland
2: met de wethouder, dames? Leg daar eens uit. Heel kort, als het mag.
4: Heel verdrietig. En heel sneu. Ze kwam binnen, ze ging zitten en binnen 30 seconden wisten we al voldoende. Ze begon het gesprek met hoe schrijnend jullie situatie ook is. Wij kunnen niks voor jullie doen. Dat was eerst 20 seconden van het gesprek.
3: Ja, en ook dat ze dingen niet geloven wat je zegt. Bijvoorbeeld wat ik zeg over die prijsdingen, dat ik niet op een duurdere woning mag reageren. Dan zeggen ze, dat kan niet kloppen wat je zegt. Dan denk ik, ja, bel maar op. Dat is echt, dat is het frustrerende. Nee, daar kwamen we geen steek verder. En ja, we hebben politiek, tv, krant, alles.
4: Ja. Politiek,
3: niks
1: had. Ja, want jullie zijn zelfs in Hart van Nederland geweest, heb ik begrepen.
4: Ja.
1: Hebben er ook nog reacties op gekregen?
4: Heel veel. Ja, vooral schriftelijke reacties, vooral Werner ook. Ook nieuwe casussen. Ja.
2: Maar ook positieve reacties van heel veel mannen die deze dames al zagen zitten. Maar dat is niks geworden.
1: Maar helaas geen woning ingeworden of in de buurt.
4: Nee, niet nabij. Nee.
3: Er is 1 woning aangeboden of bij iemand op een erf, maar dat was heel ver weg. Dat is niet te doen.
1: Ja, en jij hebt in jouw echtscheidingsconvenant op moeten nemen dat de kinderen in de buurt blijven, heb ik
3: gezien. Ja, absoluut. Ja, wij met een kindje met extra zorg. Ja. Hebben wij afgesproken.
1: En jij wil eigenlijk ook het liefst een beetje in de buurt blijven?
4: Ja, het liefst voor mijn netwerk ook. En voor mijn kinderen staat ook dat ik binnen 15 kilometer van Riel moet wonen.
1: Maar je vindt het niet erg om bijvoorbeeld in Tilburg te gaan wonen?
4: Nee, zeker zou het niet.
1: Maar dat lukt ook niet?
4: Nee, ook daar kom ik niet tussen. Nee.
1: Ja, want dat is ook zoiets. Jij stuurde het mij ook door dat het Verenigde Naties kinderrechtenverdrag geeft ook aan dat als kinderen eigenlijk dakloos zijn, wat bij jou zeker het geval is, en eigenlijk bij jou ook, of bij jou zeker, jij hebt dan nu een appartementje zolang het duurt. Maar dat de overheid, en dus ook de gemeente, als er geen urgentie wordt gegeven, toch moet zorgen voor onderdak.
2: De gemeente heeft inderdaad een wettelijke verplichting op het moment dat kinderen met hun moeder of vader op straat komen te staan en die hebben geen woning, dan moet de gemeente zorgen voor onderdak. Is het niet door middel van een hotel of een vakantiepark, dan moeten ze een oplossing zoeken. En ook dat ontbreekt helaas bij de gemeente Goorlen, terwijl het gewoon een wettelijke verplichting is.
1: Ik heb begrepen dat Tilburg dat wel doet.
2: Tilburg doet het wel.
1: Die brengt mensen onder in hotels.
2: Ja, in het Tibisch Hotel onder andere. En ja, goed, die hebben ook een maatwerktafel.
1: Wat is dat?
2: Een maatwerktafel wil zeggen dat de hulpverleningsinstanties die betrokken zijn bij cliënten in dit geval, dat die een mogelijkheid hebben om een stuk maatwerk te leveren samen met Lijststromen, een soort kerngroep, om daar toch een effect te bereiken. Dus een afwijkende situatie toch om te kunnen vormen naar een positief resultaat. En helaas ontbreekt dat in Goorlen.
1: Goorlen is daar niet bij aangesloten.
2: Het werkt op een of andere manier. Hoe of wat is niemand duidelijk geworden?
4: Ja, ik heb gesprek gehad met Lijststromen en die gaven aan dat de maatwerktafel niet voor casussen zoals die van mij zijn. En dat ze in 5% van de woningen mogen afwijken naar maatwerk. En die zit al vol in mei van het jaar.
2: Maar is in jouw geval, we hebben 37 gevallen in totaal, ja, inclusief jou. Ja. Hè? Dus het zijn allemaal toch iets verschillende gevallen. En het jammer vind ik eigenlijk, geen herkenning bijvoorbeeld van het Fruttersfeest. Dat is een van de organisatoren die het Fruttersfeest organiseert. Dus heel veel vrouwen zijn ook nog sociaal heel erg betrokken bij het verenigingsleven in Goorlen. En dat vind ik zo jammer dat deze vrouwen nu in de problemen zitten, een groot netwerk hebben en dat er gewoon helemaal niks bereikt wordt. Maar ook dat de gemeente geen stappen zet om het probleem op te lossen. Ja. En het is een landelijk probleem. Maar laat de gemeente Goorlen nou eens de eerste zijn die zegt, jongens, dit landelijk probleem gaan wij aanpakken. Wij gaan regelen.
1: De en hoe zouden ze dat kunnen doen?
2: Ja. Luister, de burgemeester van Rotterdam, Maroes, hoe verweet hij, die belt op en die regelt gewoon een huis. Nou, ik zou zeggen, Mark Verstappen, bel op mijn lijststroom en zeg gewoon, ik wil 3 huizen hebben. Dan hebben we er nog 56 vrij in Nederland. Al is het al een huis waar 3 of 2 jaar leeg staat, vinden we helemaal niet erg. Ik ga wel regelen dat die woning
1: opgegeven
2: wordt.
1: En jij zegt, dat kan de gemeente bij lijststromen opleggen?
2: Ja. Er zijn prestatieafspraken, die zullen bijgesteld moeten worden. Dat hebben ze nagelaten.
1: Hebben ze al een beetje gedaan, hè? Ze hebben die 15% voor bijzondere doelgroepen verruimd tot 30%.
2: Ja, maar het resultaat is er niet. Het resultaat
1: jullie merken daar nog niks.
3: Nee. Nou, ook geen wil, want ze kunnen ook urgentie geven. Dat is waarop ik verder zou kunnen komen bij lijststromen als de gemeente mij urgentie geeft. Maar ik ben blijkbaar niet urgent.
2: Niemand is urgent.
1: Kijken ze dan naar die regels?
3: Ik heb geen idee, want ze hadden niks. Ze hadden niks voorbereid, ze wisten niks.
2: En dat geldt ook voor briefadressen. Hetzelfde laken in pak is een drama. Mensen krijgen geen briefadres, mensen komen in de problemen. En wie wil nou een moeder van 2 kinderen die hard werkt in de problemen brengen? Ik niet, daar moeten we trots op zijn. Want die vrouwen werken 28 uur, die hebben al een lage salaris en die zijn de dupe van het sociale stelsel. Dit mag gewoon niet gebeuren.
1: Maar jij zegt gewoon, Geke, ik zou best 900 euro huur kunnen betalen.
3: Ik betaal meer
1: maar
3: op de camping nu.
1: Door de regels krijg ik het niet.
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus misschien moet je ook eens iets aan de regels doen dan weer.
2: Ja, maar dat is duidelijk. En dan zijn ook de afspraken die gemaakt worden met lijststromen.
3: Want ik zou met mijn eigen geld, of met eigen geld kun je iets bij lijststromen als je met pensioen bent. En zo lang kan ik niet wachten op een huis.
1: Dat snap ik. Noodwoningen? Is dat iets?
2: Nou, dat zou een ideale oplossing zijn. Laten we nu eens gewoon 100. Dan kunnen we bredere groepen aanspreken. Hè? Want een noodwoning, we hebben genoeg terreinen rondom Goorlen waar je bij wijze van spreken 50 noodwoningen kunt zetten. Doe de helft voor goedkope huur, €600. Ja, en doe de helft koop
1: eer dat ze staan, €150. Daar gaat minstens een half jaar overheen.
2: Een noodwoning is zo besteld. We hebben hier een heel mooi bedrijf in Goorlen wat ze maakt en wat ze goed kan maken.
1: Ja, staan ze nog meer, Werner.
3: Oh, dat zijn gaat zo heel gezet. Snel.
2: Het gaat echt. Ja. Binnen 2 maanden kunnen ze leveren.
1: En dan de plek.
2: En al zou het een half jaar duren, dan zijn we nog voor de winter. Ja. Laten we daar eens aan denken. Ja. En dan hebben we een probleem, niet alleen voor vrouwen met kinderen, maar hebben we ook een oplossing. Ja, voor de jeugd die een huis wil kopen en voor €150.000 een stukje grond kan kopen met de tiny woning erop. Die zijn ook blij.
3: Voor die mevrouw die haar huis vrij wil maken en kleiner wil gaan wonen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou,
2: we moeten
1: ik kan alleen maar zeggen,
2: denken. Gewoon niet in problemen.
1: Ik vind het geweldig dat jullie je verhaal wilden doen. Ik hoop natuurlijk dat er op korte termijn een oplossing komt. Ik weet het niet. Misschien helpt alles wat je doet.
2: Ja. Nou, ik heb begrepen dat jullie hier weggaan. Dat jullie straks voor aankomen in de bibliotheek. Misschien kunnen ze een paar leuke woningen maken.
1: Nou,
2: ik
1: zou hier willen wonen, misschien.
2: De bouwingsbezetten regelen we wel.
3: Alles is in de winter.
1: Nou, in ieder geval heel fijn dat jullie hier waren. Jij ook, Werner, voor de goede uitleg. Ja, we hopen alleen maar natuurlijk dat er heel gauw een oplossing komt.
3: Nou, wij ook.
1: Meer kunnen we niet doen.
3: Dankjewel.
2: En bedankt voor meneer Tannenbaum voor het heerlijke gebak.
1: Nou, onze volgende gast is iemand die de laatste dagen heel veel publiciteit heeft gekregen. Pieter Ambachs. Pieter, ga zitten.
5: Ja, dankjewel.
1: Daar staat nog een nieuw glaasje water als
5: dat
1: je wil.
5: Dat is lekker, dankjewel.
1: In het midden, ja. Pieter, een van de opvarenden van de Flotilla-vloot ben jij, die geënterd werd door de Israëlische militairen onlangs.
5: Ja.
1: En dat was een vloot van de Global Summit Flotilla. Die bestaat al sinds 2004. En die is er eigenlijk voor humanitaire hulp en de bezetting in de Gazastrook. Voor de Palestijnen.
5: Te verbreken, ja, precies.
1: Pieter, je hebt lang in Goorlen gewoond. Nu niet meer, maar je houdt je adresgeheim uit veiligheidsoverwegingen. Heb ik begrepen. Je zet je al heel lang in voor de Palestijnse zaak. Hebt al vaker gedemonstreerd. Maar hoe kwam je erbij om je aan te melden voor deze internationale vloot die regelmatig dus probeert de Gazastrook te bereiken? Was dat omdat je dan ook daadwerkelijk iets kon doen?
5: Ja, het is zo dat ik al heel lang activist ben. Ook hier in Goorlen was ik al activist, alleen ging het toen nog heel erg om vluchtelingen. Maar ik heb in de loop van de jaren heb ik een bepaald netwerk opgebouwd van volgers, op TikTok met name, waar ik voorlichting geef over de Palestijnse kwestie, maar ook over vluchtelingen. Wat heel veel mensen heel verademend vinden. En dat heeft ertoe geleid dat ik dus op een gegeven moment zoveel, zo bekend ben geworden eigenlijk in Nederland op dat vlak. Dat ik ook naar die flotilla ben gaan kijken van ik zou daar ook een bijdrage kunnen leveren. Want als ik aan boord ben, kan ik blijven uitzenden en blijven vertellen wat we aan het doen zijn. Om draagvlak te creëren voor ons doel. Namelijk het verbreken van de illegale bezetting door Israël van Palestina, van de Gazastrook. Het brengen van humanitaire hulp en ook een beetje hoop brengen naar de Palestijnen. Hmm. En zodoende heb ik me eigenlijk een soort van aangemeld. Ik vond het doodeng. Maar ben ik ook door het ballotageproces heen gekomen en werd ik begin april...
1: Maar ik neem aan dat de belangstelling daarvoor groot is. Dat er niet iedereen
5: die is behoorlijk groot, kan ik je vertellen. Ja, er zijn heel veel mensen met een prachtig mooi hart en die allemaal best mee willen. Maar niet iedereen is geschikt. Je moet een aantal eigenschappen hebben. Je moet fysiek en mentaal moet je sterk zijn. En het liefst breng je ook nog iets mee op het gebied van bijvoorbeeld journalistieke vaardigheden. Of als je bijvoorbeeld kapitein bent van een schip, dat ben ik niet. Hè, of verstand hebt van zeilen. Het zijn allemaal zeilschepen. Dan moet je denken aan die 16 meter schepen. Ja. Weet je wel? Die,
1: niet heel grote.
5: Niet heel groot, nee. Met, vaak met twee zeilen. En, ja.
1: Moest je het zelf betalen?
5: Ik heb alles zelf betaald, ja.
1: Is dat normaal?
5: Voor sommige mensen die het niet kunnen betalen is er wel een fonds. Die Sumut Flotilla heeft veel donateurs, godzijdank. En dan zijn er wel dingen mogelijk. Er worden wel dingen gefinancierd. Maar dat is wel uitzonderlijk. Er wordt wel gekeken naar mensen die inderdaad zelf de vluchten kunnen betalen met name. Kijk, het voedsel aan boord hoef ik niet te betalen. Dat was er gewoon. Het verblijf aan boord is natuurlijk überhaupt gratis, snap je wel.
1: Maar de vluchten daar.
5: Maar de vluchten wel. En soms hotelletjes als we moesten wachten. Maar dan zei ik altijd van laat maar, die betaal ik zelf wel. Gebruik dat geld nou voor het goede doel en voor de Palestijnen.
1: Wanneer ben jij eigenlijk aan boord gegaan?
5: Officieel zijn wij 12 april vertrokken. Vanuit Barcelona zijn we uitgezwaaid tot 10.000 mensen. Dus dat is eigenlijk het startmoment geweest. Maar ik ben een week eerder begonnen met training en opleiding. En dan heb je eigenlijk meerdere startmomenten, want je vaart vanuit Barcelona.
1: En waar word je onder andere op getraind?
5: Je wordt getraind op het geweld. Dus je krijgt echt een hele realistische interceptietraining. Van als de Israëliërs aan boord komen, wat dat betekent. We willen dat natuurlijk niet. Wij willen naar Gaza. Maar het is nog nooit gelukt om te landen. Dus je moet er gewoon rekening mee houden dat je met geweld wordt geconfronteerd. En dan word je wel mentaal voorbereid. Maar je krijgt ook advies over media, hoe je dat moet doen. Je krijgt advies over veiligheid aan boord. Weet je wel, dingen als brand, man overboord. Maar ook dingen als hoe gaan we met elkaar om. Want je zit op een hele kleine ruimte, hele lange tijd. Ik zat met 10, 11 mensen op een heel klein bootje. En je kunt niet even net gaan lopen. Nee. Om wat ruimte voor jezelf te creëren, daar ga
1: je. En je vaart voornamelijk.
5: En je vaart, ja, precies.
1: Ja. Uiteindelijk waren jullie met 52 schepen.
5: Ja.
1: Wat hadden jullie aan boord? Want je zegt, het ging ook om goederen te brengen.
5: Klopt, ja. Nou, ons schip lag vol met verbandmiddelen. Voor vrouwen bijvoorbeeld. Babyformula, waarmee je op basis van aanlengen met water voedsel kunt maken voor baby's, zeg maar. We hadden van die schattige kindertasjes aan boord met schrijfblokken en pennen om die kinderen weer ook iets leuks te geven waarmee ze naar school konden gaan. En verder liggen die schepen vol met voedsel, ook voor ons. Maar heel veel blikken en dat soort dingen meer die wij zeker niet op gaan eten. En die we gewoon ook achterlaten, zeg maar, in Gaza. En het is zoveel zelfs dat ik geen ruimte had om op een fatsoenlijk bed te liggen. Dus ik heb op een plank geslapen die wat hoger was getimmerd in dat pand. In die boot, zeg maar.
1: Was dat niet een beetje opportunistisch? Want je zegt ook zelf, het was nog nooit gelukt om echt in Gaza aan te komen. Toch proberen ze het iedere keer weer.
5: Ja, ja. Kijk, er zitten natuurlijk meerdere aspecten aan. Want het feit alleen al dat wij zo lang op zee zitten, dan maken wij heel veel tamtam over de situatie in Palestina. Wij blijven aandacht vragen voor het probleem. Wij bieden ook hoop. Heel veel Palestijnen vinden het geweldig dat we dit doen. Ik heb veel contact met Palestijnen in Gaza, met gewone Gazanen, maar ook met journalisten daar. En die juichen het enorm toe, omdat zij ook zien dat wij druk zetten op de zionistische entiteit. En dat is nodig, zeg maar. En wij zien ook beetje bij beetje dat de tij begint te kantelen. Als ik dan kijk naar mijn leven, ik ben al heel lang bezig met Palestina, al tientallen jaren. Maar de afgelopen 3 jaar heb ik nog nooit zo'n kentering gezien in de Nederlandse maatschappij. En daarom ben ik er ook van overtuigd dat Israël op enig moment ontmanteld zal worden.
1: Maar dat is ook vooral, denk ik, door wat er nu gebeurt in de Gazastrook.
5: Absoluut, ja.
1: Ja. Er valt natuurlijk heel veel te vertellen. Maar gezien de tijd moeten we toch een beetje door. Op 18 mei, en toen zat je dus al aardig wat weken op die boot, zijn jullie geënterd door het Israëlische leger. Wat je eigenlijk ook wel verwachtte.
5: Ja.
1: Waar lagen jullie toen?
5: Wij lagen toen in internationaal water links van Cyprus. Anderhalve dag varen van Turkije waar we vandaan kwamen, Marmaris. En we hadden het niet verwacht, al eerlijk gezegd. Wij verwachten intercepties altijd 's nachts. Zeg maar rond 12 uur, als de zee rustig is, de wind is gaan liggen. En dan is het donker, dan kunnen de misdadigers hun misdaden verbergen.
1: Maar nu kwamen ze overdag.
5: En nu kwamen ze overdag, want ze hadden natuurlijk wel een kluif. Hè, want ze hebben nog nooit zoveel boten tegelijk
1: 52
5: gehad.
1: 52
5: boten? Precies. Dus ze hadden ons omsingeld met 3 grote fregatten en ook 3 gevangenisschepen. Grote containerschepen waar ze geïmproviseerde gevangenissen op hadden gebouwd. En wij schrokken wel een beetje, want dat hadden wij weer niet verwacht. Dus ik werd 's ochtends echt mijn bed uitgetrommeld van Pieter, je moet nu naar boven komen. En dan moet je dus klagen.

0: kloppen. En dan worden we onderzocht. Dan gaan ze het boot onderzoeken of er nog anderen zijn onderin. Maar dat is natuurlijk niet zo. We zitten allemaal boven. Ze maken alle apparatuur kapot. Want we filmen op dat moment live via de camera's dat ze dit doen. Dat deze oorlogsmisdaad, want dat is het gewoon. Maar dan wordt het zwart. Dan kan niemand meer zien waar we zijn. En dan is, dan is het natuurlijk spannend. Van hoe gaat het met Pieter? Hoe gaat het met de bemanning? En dan worden wij via die speedboot afgevoerd naar dat grote schip. Waar dan die, in dit geval die gevangenis op in elkaar gelast was.
1: Mag je wel je telefoons meenemen bijvoorbeeld?
0: Dat willen wij niet. Want wat wij doen, een van de protocollen is dat op het moment dat ze ons enteren, dan gaan onze telefoons juist overboord. Want er zit zoveel materiaal op. Over content die ik maak bijvoorbeeld. Over uitspraken die ik doe. Over het onrecht. Wat die terroristen zeg maar aanrichten. Dat wil ik niet dat dat bij hun in handen valt. Want dan krijg ik meer klappen. Snap je?
1: Dus dan word je misschien echt gezien als een terrorist.
0: Dat roepen ze sowieso. Hè. In hun ogen zijn wij de terroristen. Terwijl wij vreedzame demonstranten zijn. We hebben ook geen wapens bij. Echt zoals ik al zei.
1: Wordt daarnaar gezocht overigens?
0: Tuurlijk, ja.
1: Vragen ze daar ook naar?
0: Absoluut, ja.
1: Ja? Dus.
0: En ze liegen er ook over. Ze zeggen dat wij partyboten zijn. Dat er allemaal seksorgies plaatsvinden. En dat wij. Dat is hun gedrag. Zo zitten ze in elkaar.
1: Nou goed, uiteindelijk kwam je met niet alle 52 boten tegelijk op die drie schepen terecht, denk ik. En hoe ging het daar?
0: Nou, dat duurde dus anderhalve dag voordat de laatste schepen te grazen waren genomen. Wij waren het derde schip, dus ik was een van de eerste. Ik zelf was zelfs nummer 25, reken maar uit. En je wordt dan het schip ingeheist. En op het moment dat je binnenkomt, krijg je meteen een hand in je nek. En dan word je met je hoofd tegen de grond aangegooid. En dan schreeuwen ze tegen je dat je op je knieën moet blijven zitten. Nou, dat op je knieën zitten, met je hoofd op de grond, dat heb ik wel geweten. Want dat heb ik wel bijna 20 uur bij elkaar moeten doen in die 4 dagen dat ik er zat.
1: We zagen daar ook beelden van.
0: Ja, precies. Ja, in de zon, op beton, weet je, op de meest gore plekken. Ik heb ook mijn knieën ook kapot, weet je wel. Mijn hoofd, mijn handen, mijn ellebogen. Maar goed, dan vervolgens neem je ze mee. Dan registreer je ze, zogenaamd. Dan vragen ze naar je medische condities, maar dat gebruiken ze toch niet. En dan word je naar dat pleintje gebracht waar die containers staan, waar je wordt opgesloten. En daar ben ik in elkaar geslagen. Dus voordat ze me daar loslieten, hebben ze op me inlopen beuken. Ze hebben met knieën in mijn maag lopen schoppen. En dat deden ze bij allemaal bij ons. Bij sommige mensen hebben ze ook getaserd. Dus met name kapiteins, want die willen ze het hardst aanpakken.
1: Had je enig idee dat ze bepaalde mensen eruit zochten?
0: Ja, dat doen ze ook. Dat weten ze ook. Ze weten vaak, dat zien ze al bij de interceptie, wie eigenlijk bijvoorbeeld de crew is. Want de crews die willen ze met name heel hard aanpakken. Want ze willen voorkomen dat die dan een tijdje later weer een schip gaan besturen. Kijk, ik kan geen schip besturen.
1: En dus die crew werd extra hard aangepakt?
0: Ja, de kapitein bijvoorbeeld, mijn kapitein José uit Spanje. Die hebben ze zo hard aangepakt dat hij, toen ik hem daarna zag, was hij ook een gebroken man. En in Spaans zei hij dus verschillende keren tegen mij van, Pieter, zit hij, tortura total. Tortura total. Hij was helemaal. Hij gaf ook aan. Totale marteling. Hij rook zelfs verbrand in zijn neusgaten en zo. En in zijn, in zijn slokdarm en dat soort dingen. Omdat ze dus in zijn nek die taser hielden. Dat doen ze dus. En dat ging maar door. Dus ook daarna op dat schip, ze schieten met rubberkogels op mensen. Ik heb gezien voor mijn ogen dat iemand zijn been werd gebroken. Ze intimideren, ze hebben naar mij granaten gegooid, 2 stuks. Ik was net op tijd om mijn oren af te dekken, om mijn gehoor te beschermen.
1: En dat is gewoon om af te schrikken? Of?
0: Ja, intimidatie, psychologische oorlogvoering. We werden regelmatig ook opgesteld in een executievorm. Dus dan kwamen ze met 10 man met die wapens, met die lampjes op je hoofd, weet je wel. Alsof ze je nou af zouden knallen. Dat hebben ze wel 6-7 keer gedaan, dat ik me kan herinneren. Op een gegeven moment ben ik de tijd. En op de meest gekke tijdstippen.
1: Midden in
0: de
1: je zult in die 2 dagen niet veel geslapen hebben, denk ik.
0: Ik heb niet kunnen slapen, want er waren 3 containers en daar moesten 180 mensen in. Dus we zaten met 60 mensen in 1 container. Nou, dat moet je eens proberen.
1: En kreeg je eten en drinken?
0: We kregen kleine flesjes water, tot die op een gegeven moment op waren. Dat was al na een dag. Dan moesten we, daarna moesten we er echt om smeken en demonstreren. En we kregen brood. En dat is van dat afbakbrood wat je bij de Jumbo kunt kopen, weet je wel, in dat plastic. Hè? Alleen dan niet afgebakken.
1: En dat moest je eten?
0: Moest je eten. Dus ik had er elke dag eentje. Om te voorkomen dat ik. Ja, ik viel natuurlijk af. Maar om niet een klein beetje iets van energie in mijn lichaam te hebben. Maar het was zo smerig. Ja, ik zou de mensen willen vragen. Doe het eens. Iedereen heeft die dingen
1: als
0: thuis
1: je
0: liggen.
1: Je hebt dan eet je alles.
0: Nee, het is niet te vreten. Nee. Het is niet afgebakken brood. Het is dat beetje dat plakkerige kleest. Je ziet het voor je. Je kent het, hè? Ja. Iedereen kent het. Het is zo. En het zat gewoon in een doos. Hè? Dus gewoon in een kartonnen doos in de hete zon.
1: Dat was wat je kreeg. Je hebt er 2 dagen op gezeten op die boot. Toen zijn jullie naar een haven in Israël gebracht.
0: Ja, toen werden wij dus naar Ashdod gebracht. En dat vond ik heel schokkend. Wij hoopten eigenlijk ook op Griekenland te worden afgezet. Zoals die eerste interceptie die plaatsvond 2 weken eerder. Maar dat was niet zo. Dus toen wisten wij ook van dan gaan we dus naar de gevangenis in de Naka-poestijn. De beroemde Ketshot-gevangenis. En toen werden we dus met tie wraps vastgemaakt. Moesten we eerst weer 2 uur in de zon op de knieën zitten. Daar hebben mensen overal die beelden van gezien. Hè? Die Ben Gvir, die minister, heeft dat gedeeld. Dan

0: Daar werden we weer naar buiten gebracht. En daar werd iedereen weer in elkaar geslagen. Dus dat, maar dan word je overgedragen naar de politie. En vervolgens ga je door een soort proces heen van vingerafdrukken, foto's maken, een gesprek met een jurist, slaat ook nergens op. Allemaal flauwekul. Aan het eind krijg je dan echt stalen handboeien aan. En dat zijn hele gemene. Die doen ze heel strak om je,
1: om je elleboog.
0: Bij iedereen. En enkel. Hoe heet dat nou? Ook enkel kettingen met boeien. En dat snijdt in je vlees. En dan ga je een hele koude vrachtwagen in, die was de airco heel hard te waren staan. En wij hebben allemaal maar een t-shirtje aan, want ze hebben alle kleding uitgedaan. Dus mensen die slecht gekleed waren, die zie je gewoon echt bevriezen, zeg maar. En dan is het 4 uur rijden naar die gevangenis. En dan begint het hele feest weer opnieuw, want dan moet je weer door zo'n heel proces heen. En ondertussen slaan ze, schoppen ze. In mijn geval trokken ze me dus uit die bus, gooiden ze me op de grond, meteen al mijn benen open. Dus bloedend liep ik dan naar binnen. En wat ik me nog kan herinneren, dat vond ik het meest absurde, dat op enig moment sta je dan voor 2 artsen... die dan weer willen weten van, heb je bepaalde medische condities? Ze zagen me staan, ze zagen dat ik aan het bloeden was. Ze lachten me uit en ze deden niks. Artsen, hè, die notabene en onder ede verklaren dat ze altijd mensen zullen helpen. Nou, dit zegt iets over de volksaard in Israël.
1: Je vertelde dat je ook iets moest ondertekenen, wat je niet hebt gedaan. Ja. Ik heb daar verschillende verklaringen over gehoord. Sommigen zeiden dat ze moesten ondertekenen dat ze geen terrorist waren. En anderen weer iets anders.
0: Nee.
1: Dat moest je eigenlijk ondertekenen.
0: Er is één document dat is heilig voor de Zionisten. Namelijk, ze vragen ook, je wil naar huis, toch? Ja, natuurlijk wil ik naar huis. Want ik heb er niet om gevraagd. Waarom kom je dan in Israël? Ja, daar heb ik niet om gevraagd. Je hebt me hier naartoe gesleept, weet je wel. Dat, zo'n gesprek krijg je dan. En dat document, dat gaat erom dat je dan sneller naar huis zou mogen. Maar er staat wel in dat je dan erkent dat je de wet hebt overtreden. Namelijk omdat jij illegaal een blokkade hebt overschreden. Een militaire blokkade die zij
1: hebben
0: ingesteld.
1: Terwijl jullie in internationale wateren
0: precies,
1: zijn aangehouden.
0: Precies. En dat teken ik niet natuurlijk. Want waarom teken ik dat niet? Omdat ik in Nederland een grote content creator ben en een groot voorvechter ben tegen de Israëlische lobby in Nederland. En met name het CIDI en het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. En op het moment dat ik dan content maak in Nederland, dan komen zij met dat formulier. Nou, Pieter, moet je niet geloven hoor. Want kijk maar, hier verklaart hij dat hij gewoon
1: Dus je wilde het niet. Maar het maakte niet uit. Eigenlijk, uiteindelijk werden jullie allemaal toch
0: dat,
1: op het vliegtuig.
0: Dat wisten we. En daar zijn we op getraind. Hè? Want uiteindelijk willen ze ons toch kwijt zo snel mogelijk. Want 500 man, hou die maar eens vast. En die Israëli's weten dat de hele wereld meekijkt.
1: Jij dacht dat je misschien ook nog iets had gehad aan je Nederlandse paspoort.
0: Dat denk ik dat ik, toen ik van het schip af mocht, ben ik, toen kwam de knie weer omhoog. En toen hield die man in. En ik denk dat dat komt omdat hij zag dat ik een Nederlands paspoort vast had.
1: Dat ze anders misschien toch meer aangeklaagd worden.
0: Nederland is een vriendje van Israël, hè?
1: Ja. Hoe kwam je aan in Turkije? Want uiteindelijk zijn jullie van Eilat, een militair vliegveld van Eilat, naar
0: ik ben
1: Turkije.
0: Inderdaad, nou, we zijn dus inderdaad afgezet in het zuiden van de Nakab-woestijn. In het plaatsje Eilat, daar ligt een militaire vliegveld van de Israëli's. En daar stonden 3 grote, mooie, moderne vliegtuigen van Turkish Airlines. Want de Turken die zijn ongelooflijk pro-Palestijn. Die steunen ons initiatief mega.
1: Die stonden al klaar.
0: En die stonden klaar. En wij kwamen daar aan boord. En door het personeel werden wij verzorgd. Dat is niet te geloven. Dus echt een shout-out naar Turkije en naar Turkish Airlines. En die hadden ook een hele afdeling gemaakt voor de zwaar gewonde participanten. Voorin natuurlijk, waar de eerste klas was. En die vlogen ons dan in 2 uur naar Istanbul, waar ik dan 6 uur in het ziekenhuis heb gelegen, infuus heb gehad, onderzocht ben, CT-scan heb gehad. En midden in de nacht nog een aangifte heb gedaan voor het internationaal strafhof tegen Israël, samen met nog 300 anderen. En toen was ik kapot. En toen ben ik de volgende ochtend naar huis gevlogen. En toen ben ik op Schiphol.
1: En er waren ook meteen vluchten geregeld naar Nederland.
0: Nou, dat moesten we dus zelf regelen. Ja. Oh, nog wel saillant. Er stond iemand van Buitenlandse Zaken. Hè. Daar ben ik naartoe gegaan. En ik vroeg aan haar van, oh, nou, je bent er voor ons. Wat heb je voor ons geregeld? Ja, eigenlijk helemaal niks. Shame on Buitenlandse Zaken. Dus die zijn er ook niet voor ons. Dat verhaal wat je net hoorde, hè, met de gemeente Goorlen en vrouwen die geen huis krijgen. Ik die Buitenlandse Zaken nodig heeft om naar huis te komen. Ze doen geen fluit voor je. Dat is de stand van de Nederlandse overheid al lang hoor, overigens.
1: Maar uiteindelijk, je bent snel weer terug in Nederland geweest.
0: Het werd geregeld door de organisatie.
1: Ja, ja. Dat is mooi. Hoeveel Nederlanders zaten er nou eigenlijk totaal op?
0: Uiteindelijk hebben er 10 meegedaan. In de eerste ronde, de eerste interceptie, zijn er 4 het grazen genomen en mishandeld. En in de laatste 6.
1: Okay, maar dus jullie waren nu nog met z'n 6.
0: Ja.
1: Ja. Je wist natuurlijk dat meevaren gevaarlijk kon zijn.
0: Ja.
1: Hè? Het is eigenlijk ook inderdaad, zoals je straks al zei, nog nooit gelukt om Gaza te bereiken. Eigenlijk wordt de hele vloot altijd tegengehouden.
0: Ja.
1: Toch doe je het.
0: Ja. Ja, dat is
1: dan de belangrijkste reden. Want je gaat geen effect scoren wat betreft het goederen brengen.
0: Het effect wat je scoort is velerlei. Eén daarvan is toch weer alle ogen op Gaza. Want iedereen zat natuurlijk te kijken naar wat Trump allemaal aan het doen is in Iran. En wat er in Libanon gebeurt. Want die Netanyahu die gaat ondertussen maar door met zijn agressieoorlog. He, met het verder doorvoeren van de genocide. Want er is geen staakt het vuren trouwens. Mensen denken dat er staakt het vuren is. Sinds het staakt het vuren zijn er alweer gewoon 1000 mensen in Gaza vermoord. Gisteren nog weer 10 mensen vermoord. Op
1: het wordt met voeten getreden uit. Hè?
0: Precies. En daardoor vestigen wij weer de aandacht op Gaza. Maar ook doordat wij dit proces meemaken, het geeft mij autoriteit. Ik heb nu een verhaal en iedereen wil mijn verhaal horen. Ik had hier niet gezeten als ik niet gegaan was. Snap je?
1: Ja, jij hoeft zelf. Ik bedoel, voor jezelf hoef je geen autoriteit te krijgen, denk ik.
0: Nee, maar het gaat om. Ik ben diezelfde avond nog uitgenodigd door Humberto Tan. Weet je nog? Bij RTL Late Night. Ik probeer al jaren bij de grote zenders aan tafel te komen. En ze negeren ons gewoon. Ze geven alleen maar ruimte aan extreem rechts. Want het is in Nederland. Let maar eens op. Het is allemaal rechts.
1: Jij denkt, ik doe het om de Palestijnse zaak.
0: Tuurlijk, te bepleiten. Precies.
1: Aan zich te
0: brengen. En het feit dat ik bij Humberto Tan een kwartiertje heb mogen praten, dat is ingeslagen als een bom. Dat is als een shockwave door Nederland gegaan. En daar ben ik blij mee.
1: Heb je ook gemerkt?
0: Tuurlijk, dat zie ik aan de commentaren eronder. Mensen zijn ontzettend blij met mijn steun.
1: Nou, je hebt heel veel moeite en ontberingen moeten doorstaan. Zou je toch weer een keer gaan?
0: Ik wel, ja.
1: Ja?
0: Want ik geloof erin. Ik ben er nou van overtuigd dat Israël aan het instorten is. En dit zijn iedere keer kleine zetjes. En we zijn niet alleen. Hè. Het is niet alleen een vloot. Ik weet niet of je het weet, maar er is ook een march to Gaza. Die is nu in Libië,
1: ja,
0: Egypte.
1: Land, geloof ik,
0: ja, precies. Ja. Maar daar is nu even onduidelijk. Want er is ook wat aan de hand. Er worden ook mensen volgens mij op dit moment mishandeld. Maar wij zijn met zoveel en het wordt steeds groter. Dus op een gegeven moment lukt het ons. Daar ben ik van overtuigd.
1: Oké. Okay. Nou, heel fijn dat je je verhaal hier wilde vertellen. Ik zou zeggen, kom eerst een beetje voorbij. Voorlopig zullen ze ook niet gaan.
0: Dat is niks voor mij. Ja, om uit te rusten. Nee. Kan ik niet.
1: Ik denk ook niet dat er meteen weer een nieuwe vloot gaat. Hè?
0: Nee. We moeten eerst
1: natuurlijk ook.
0: Er drijven nu 50 schepen op zee. Die worden nu eerst weer zoveel mogelijk aan land gehaald om weer op te knappen. En dan verder te laten groeien en dan gaan we weer. Maar dankjewel voor de ruimte die ik kreeg. Hè,
1: nou, graag gedaan. Dankjewel, Pieter.
0: Dankjewel.
1: Ja, dan onze laatste gast. Hij zit al heel lang te wachten. Is Piet van den Hout. Dag Piet, ga zitten. Eigenlijk ben je altijd bij Marjolein, hè? De laatste woensdag van de maand. Maar Marjolein is altijd.
2: Ja, we missen Marjolein.
1: Een beetje uitgeschakeld. Ja, ze heeft nog steeds last van de val van de trappen.
2: Ja.
1: Dat wil maar niet echt goed beter worden. Dus dat is wel heel jammer voor haar. Maar ja, we proberen het zo goed mogelijk op te vangen. Maar ze hoopt toch binnenkort wel weer gauw een keer terug te komen.
2: Ja,
1: dus dan komt ze weer bij jou. Maar ik ben heel blij dat jij er nu bent. Maar wel vertelde jij mij. Je gaat altijd vertellen over jouw wedervaardigheid op de rechterij. Maar daar had je de laatste dagen vooral heel weinig tijd voor gehad om er naartoe te gaan.
2: Ja, ik ben wel geweest hoor.
1: Ja,
2: ik ben nog twee keer
1: gisteren voor het eerst weer.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Ja,
2: want maar ik was een tijdje weg inderdaad. En dan klopt.
1: Ja, kan. Nou, toen ik dat hoorde dat jij weg was geweest en nu ook niet veel tijd had, toen dacht ik, oh, mooi. Want ik heb zelf wel een vraag voor Piet.
2: Ja.
1: Want bij mij boven rondom het huis zie ik heel vaak 's morgens en ook 's avonds van die mooie zwermen, volgens mij spreeuwen vliegen. Ik denk, daar kan ik Piet wel eens naar vragen.
2: Ja.
1: Kreeg ik een appje van jou vandaag?
2: Ja.
1: Ik wil het graag hebben over de rechte heide en de spreeuwen.
2: Hoe is mogelijk, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe is dat nou mogelijk?
2: Ja.
1: Hoe komt het? Want ik had spreeuwen nou niet zo gauw gelinkt aan de rechte ei.
2: Oh ja, maar die zitten daar wel.
1: Ja?
2: Zeker. Ik heb ze gisteravond was ik er nog. En toen heb ik ze ook 's avonds zien vliegen, een klein groepje. Ze slapen daar in het riet. En spreeuwen slapen vaak in het riet. Dat vinden ze kennelijk veilig.
1: Niet alleen in hoge bomen?
2: Nee hoor, vaker nog in het riet.
1: Ja?
2: Ja, zeker. Ja,
1: ja, want ja, wat mij altijd intrigeert, en het is elke dag anders. Eerst een andere vraag, maar voor mij dat het dan duidelijk wordt. Zijn het alleen spreeuwen die in van die zwermen vliegen? Of kunnen het bijvoorbeeld ook duiven zijn?
2: Nee, dat zijn, wat je daar ziet zijn spreeuwen.
1: Ook als het niet.
2: Ja,
1: zo,
2: niet dat andere vogels kunnen ook in groepen vliegen.
1: Gebeurt het ook?
2: Ja, ja, zeker. Maar die spectaculaire vluchten die je tegen de avond ziet. En in de vroege morgen weer. Vooral in de avond, dan is het meest geconcentreerd. Want dan gaan ze allemaal naar één plek. Terwijl ze 's ochtends van één plek komen en dan verspreiden. Dus dan heb je heel snel, zie je die menigte zeg maar niet meer. Maar 's avonds wel. En dan, er zijn ook andere vogels die dat doen. Boerenzwaluwen doen het ook. Maar de meeste mensen zien ze niet, want boerenzwaluwen komen pas als het bijna donker is.
1: Okay.
2: Echt, en die vallen.
1: Ja, bij mij zijn het vooral 's morgens dan. Ja. Ja. Echt van die groepen.
2: Ja.
1: Niet zo'n hele grote zwermen. Maar ja, ze lijken zo licht. Daarom zijn mijn mannen, het zijn er maar in spreeuwen.
2: Licht van kleur?
1: Het klinkt alsof, als je, vooral als je tegen de onderkant kijkt, dat ze heel licht lijken. En spreeuwen zijn toch donker?
2: Ja, ja, zeker.
1: Dus het zouden ook andere vogels kunnen zijn.
2: Ja, ik zou niet weten wat, maar dat kan ook de lichtval zijn, hoor, waardoor het
1: dat ze licht lijken.
2: Dat ze licht zijn, ja, ja, zeker.
1: Waarom doen ze het, Piet?
2: Waarom komen ze bij elkaar?
1: Ja, maar waarom gaan ze zo in van die mooie zwermen vliegen?
2: Ja, nou, die zwermen, ze zijn heel veel bij elkaar. Ja, er zijn verschillende. Mensen zijn er eigenlijk nog niet helemaal over uit. Omdat je eigenlijk, als je iets wil aantonen dat iets op een bepaalde manier werkt, moet je eigenlijk een experiment doen. Mm-hmm. Nou, je kunt niet zeggen van, nou, we laten die spreeuwen een keer niet overnachten of wat dan ook. Ja, die doen dat en het is heel moeilijk om dat experimenteel aan te tonen. Maar er zijn twee dingen vooral die daarbij als elementen komen. En dat is veiligheid en informatie. En om met veiligheid te beginnen, spreeuwen, die komen zo bij elkaar omdat ze samen ook eerder een roofvogel zien. He, als je met heel veel ogen bent, dan heb je eerder een roofvogel. Wij voelen ons ook veiliger in grote groepen, he, dan, mm-hmm, ja, dan alleen.
1: Alleen bent, heb je natuurlijk veel meer kans om gepakt te worden dan wanneer je in een grote groep
2: bent. Überhaupt al de kans dat je gepakt wordt. Ja, als je met z'n tweeën bent, is het 50%. Als je met 100 bent, is het 1%. Dat alleen al. Maar ook de veiligheid als zodanig. Zodat je, zeg maar, je krachten kunt bundelen, heel letterlijk, door dicht bij elkaar te gaan vliegen. En dat is niet een beslissing van de groep van, jongens, we gaan bij elkaar vliegen. Nee, elk individu die zoekt eigenlijk zoveel mogelijk veiligheid en die verwijdert zich zoveel mogelijk van het gevaar. En daardoor zoeken ze eigenlijk allemaal het midden op. Maar ze hebben ook weer onderlinge afstanden van elkaar. He, dat is meestal, gaat dat zo'n beetje tussen de 1 en de 2 meter, zeg maar. Er zit best nog wel wat tussen, hoor. Het lijkt alsof ze bovenop elkaar vliegen, maar zo dichtbij zijn ze ook weer niet. Maar ze gaan dus op elkaar, dicht bij elkaar vliegen van de veiligheid. En ze willen dus eigenlijk allemaal naar binnen. En dan krijg je dus door al die beslissingen van die individuen, krijg je dus een effect dat de individuen overstijgt. Snap je? Dat heet een emergentie. En dat effect is de groep. Dus groepen ontstaan dus niet zo van, jongens, we gaan een groep maken. Nee, elke individu heeft een bepaald gedrag.
1: Omdat ze een bepaalde richting
2: hebben. Ja, en als je die bij elkaar optelt, krijg je vanzelf fenomeen te zien.
1: Maar,
2: en dat is dus, nou hebben we het alleen nog over veiligheid. Je ziet ook, als je naar die groepen kijkt, kunnen ze ook van die hele mooie dansen maken, zeg maar. Mm-hmm,
1: prachtig,
2: en dan zie je ook verdikkingen in zo'n groep optreden. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat beesten in die groep een zwenking maken. En als ze een zwenking maken,
1: lijkt het soms wel alsof ze salto's maken. En,
2: ja, ze maken geen salto's. Maar die hele groep lijkt een salto te maken.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
2: Omdat ze dus bochten maken.
1: Ja.
2: En als ze bochten maken, dan komen ze eigenlijk in een andere, met een ander aanzicht op jou, op ons, zeg maar, op wat wij zien. En als een vogel een zwenking maakt, dan wordt die groep als het ware even verdicht, omdat je die vleugels staan.
1: En dan ziet hij er echt heel anders uit.
2: En dan wordt die donker. Dus dan zie je echt maar zo'n, dat noemen ze wel een schrikgolf, zeg maar, over die groep gaan. Nou, dat is de veiligheid, zeg maar. Veiligheid. En als je dus met z'n allen bij elkaar slaapt, is dat dus veiliger dan wanneer je alleen slaapt. Het tweede is, wat men vermoedt, is dat het informatie is. Dat als je bijvoorbeeld, dat groepen van ergens vandaan komen, die hebben overdag voedsel gevonden, spreeuwen doen het in groepjes, gaan, zeg maar, overal e-melten. Dat zijn larven van langpootmuggen. En die gaan ze dan zoeken. En in de ochtend vliegen ze weer weg. Ze kunnen dan op een of andere manier bevroeden van, wie heeft er gisteren het meest gevonden. En dan gaan we achteraan.
1: En
2: gaan
1: samen, dan volgen ze dat eigenlijk.
2: Ja, dus het is een soort informatie. Dus kom met informatie thuis.
1: Op een manier moeten ze dat wel uitwisselen dan.
2: Ja, en met die informatie gaan ze de volgende ochtend weer vertrekken. Dus meestal, als ze van gebied A komen waar het heel succesvol was, komen ze ervan aan en de volgende ochtend vertrekken ze weer naar A, omdat het gisteren zo succesvol was. Nou, en zo. En daar heeft iedereen profijt van. En als je dan de veiligheid er weer bij trekt, is als je samen gaat voedselzoeken. Je kunt ook zeggen van ja, als dat daar zo rijk is, kun je best alleen gaan. Snap je? Dan heb je van anderen geen last van, dan heb je het voedsel voor je alleen. Alleen dan heb je die veiligheid niet. En kennelijk hebben ze zoveel voedsel bij elkaar dat zeg maar de gezamenlijkheid, de veiligheid belangrijker is dan de concurrentie om dat voedsel. Ja. Dat je dus toch voldoende krijgt in een veilige omgeving.
1: Maar dat lukt dan uiteindelijk natuurlijk wel, anders deden ze het niet. Eten vinden.
2: Ja, klopt. Ja, zo.
1: Maar blijft bij mij toch de vraag opkomen, waarom doen alleen spreeuwen dat dan?
2: Maar het is niet alleen spreeuwen die het doen. Het zijn heel veel vogels
1: die in slaapgroepen... Ja, grote slaapgroepen, maar ook in van die zwermen vliegen.
2: Ja, zeker. Kijk dan naar duiven. Toch ook wel. Kun je ook in grote groepen zien. Ja, zeker. En steltlopers, gaan ze naar het wat... naar de waddengebieden. En kijk eens naar de steltlopers. Die we in wolken vliegen ze daar heen en weer.
1: En je ziet nooit een zwerm koolmeesjes.
2: Nee, je ziet wel... omdat koolmezen ook dat gedrag niet hebben. Die gaan niet de lucht in om die lucht te verkennen. Daar hebben ze ook de vliegapparatuur zeg maar niet voor. Dat is niet hun manier van doen. Maar meesjes trekken wel door de kruinen van de bomen. En als je vooral na het broedseizoen, dan zijn er dus, omdat er zoveel mezen geboren zijn, zijn er groepen van, vooral pimpelmezen doen het, maar koolmezen ook hoor. Er kunnen honderden zijn die samen optrekken. En die samen dus.
1: Maar die zie je niet samen.
2: Ja, je ziet het wel.
1: Ja,
2: maar
1: hoe dan?
2: Je moet goed kijken.
1: In de bomen.
2: Maar je ziet ze heel af en toe, want ze zijn samen. Dus als je een boswandeling maakt, is het vaak heel lang stil. En op een gegeven moment zijn er heel veel bij elkaar. Omdat ze elkaar allemaal opzoeken. Er zitten vaak andere soorten tussen. Maar ik heb wel pimpelmezen gezien. Die als een soort slinger werkelijk gewoon een reis maken. Van boom tot boom tot boom.
1: Maar dat is dan meestal niet in je tuin. Dan moeten ze meer ruimte hebben misschien.
2: In mijn tuin ook.
1: Ja?
2: Ja hoor. In mijn tuin ook. In de tuin. Het gebeurt overal.
1: Kan toch wel.
2: Ook in mijn tuin.
1: Dus het is niet
2: kijk maar naar... Je moet eigenlijk naar de boompjes kijken. En dan zitten ze in zo'n boom. En dan zie je, ze oversteken.
1: Ja, dat zie
2: en dan, dan gaat heel die groep gaat over tot de volgende boom. En dan steken ze weer verder en zo gaan ze weer verder. En dat doet heel veel vogels, dat doen staartmezen ook. En,
1: dus dat is niet voor
2: dat is absoluut niet uniek voor spreeuwen.
1: Nee.
2: Bij spreeuwen is het wel het meest spectaculair. En die maken, hebben dus samen ook hele grote groepen. Mm-hmm. En ook omdat spreeuwen trekken, kunnen dus tijdens de trek de aantallen enorm vergroten. En die gaan dan allemaal samen slapen op dezelfde plekken.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dan krijg je natuurlijk enorme grote groepen.
1: Was dat ook de reden waarom je het over die spreeuw wilde hebben? Vanwege die mooie zwerm?
2: Nee, niet alleen dat. Het was eigenlijk meer... ik was in Italië en daar zag ik dingen. Ik denk, ja, die kun je op de hei eigenlijk net zo goed zien. Is hoe die spreeuwen elkaar... kijk, spreeuwen... ik zei al, ze gaan slapen, komen ze in grote groepen. Maar ze overdag leven spreeuwen eigenlijk in het broedseizoen zo in groepjes van een stuk of 6 of 8. En die zijn een klein dorpje eigenlijk samen. En die zijn altijd bij elkaar, maar ze hebben wel hun eigen territorium. Alleen ze zitten wel, in de volgende boom, bij wijze van spreken, kan de ander alweer broeden. Dus, en op een gegeven moment komen ze samen en dan gaan ze naar een veld en dan gaan ze voedsel zoeken. En dan keren ze weer terug in hun dorpje, zeg maar. En dan komen ze bij elkaar. En die zitten dan te zingen. En die steken elkaar ook aan bij het zingen. En er zijn dan bepaalde tonen die kennelijk, dat hebben ze bij meer zangvogels ontdekt, kennelijk ja, zeg maar heel sexy zijn. Die heel erg opvallen en aantrekkelijk zijn. En daar, ja, het is alsof ze daar mee willen pochen. En dat zijn vooral fluittonen. Fluittonen zijn voor vogels het moeilijkst te maken. Als een vogel... Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar die hebben een syrinx. Dat is een soort... Ja, dat trilt allemaal bij die bronchie, zeg maar, zitten ze dan. En dan gaat er lucht doorheen. En dan krijg je allerlei frequenties die bovenop elkaar... met boventonen, benedentonen, eigenlijk een lawaai zou dat zijn. En vogels weten dat met spiertjes allemaal zo in te perken dat het één fluittoon wordt. Dus eigenlijk een hele prestatie. Als je dat als
1: maar
2: vogel kan...
1: Maar dat geldt niet alleen voor spreeuwen.
2: Nee, dat geldt niet alleen voor spreeuwen. Maar als je dat kan, dan ben je iemand. Nou, en daar kun je dus ook mee laten zien hoe gezond je bent. En het is mij opgevallen daar in Italië, waar ik op een plek was, dat het vooral die fluittoon, als één zo'n vogel zo'n fluittoon maakte, dan kwam de rest eroverheen van, ja, maar ik kan dat ook.
1: Kan dat ook.
2: En ik kan het misschien laten horen. Als,
1: soms, een, inderdaad, en vooral 's avonds, dan loop je ergens of je staat in de tuin en dan hoor je toch in één keer een heel mooi fluitgeluid, wat je helemaal niet kunt.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook een
1: kunt, ja.
2: Ja, dat kan ook een zanglijster zijn of zo, hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar even kijken wat meestal was het geluid. Luister. Hoor je die andere?
1: Ja.
2: Antwoord? Dit is gewoon show. Prachtig, hè?
1: Gaan ze antwoord geven?
2: Dat is toch geweldig?
1: Een mooi geluid.
2: Ik had het in Nederland zo nog nooit gehoord.
1: En je weet niet welke vogel dat is?
2: Dat is spreeuw.
1: Dat is een spreeuw.
2: Ja, dat is een spreeuw. Ja, daarom wilde ik dat laten horen.
1: Mooi.
2: Dus dat is zo
1: zou
2: aardig.
1: Zou ze in Italië anders doen
2: ik
1: dan?
2: Ik heb even... Kijk, daar zit een spreeuw. Ja. Ludwig heeft hem al natuurlijk al... Kijk, dat is toch prachtig. En die zit nou te zingen. Dat is vlak voor, echt in het broedseizoen. Als ze een vrouwtje naar het holletje willen hebben om daar eitjes te leggen. Dan gaan ze zitten zingen. En terwijl flapperen ze dan met die vleugels. Ja, daar word je toch vrolijk van.
1: Zeker.
2: Dat is toch prachtig. En je ziet dat het een mannetje is. Die hebben hele dunne witte streepjes. En die witte streepjes zijn eigenlijk de puntjes van de veren.
1: Van de onderkant bedoel jij?
2: Van de onderkant, ja. Dat zijn de puntjes van de veren. Dus de uiteinden.
1: Ja.
2: En bij de vrouwen heeft dat bredere veren. En daardoor ook bredere witte puntjes. Maar die mannen, die kunnen... Kijk,
1: die willen gewoon ook, imponeren dan eigenlijk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
2: Die willen die vrouwen imponeren.
1: Maar denk je dat ze in Italië mooier zingen? Anders zingen dan hier? Of is dat toeval?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja, zeker. Kijk, elke spreeuw heeft wel een... Wordt denk ik wel, dat is bij de meeste vogels zo... geboren met een zekere basiszang. Dus ze kunnen wel wat. Dat is bij vinken ook.
1: En dat kan in Italië anders zijn dan hier.
2: Ja. Maar de rest leren ze van de omgeving. Nou, en net als wij hier onze dialecten hebben... als je in Limburg geboren wordt... ook al kom je uit Afrika... dan ga je Limburgs praten.
1: Ja.
2: Nou, deze vogels, die zingen Italiaans. En bij ons zingen ze... Ja, dat is gewoon je omgeving...
1: En dus
2: ja, daar zingen ze anders. Het viel mij op dat ze ik weet niet, het zal geen verband hebben, want die komen weer... Kijk, je hebt ook de zwarte spreeuw, die leeft in Spanje bijvoorbeeld.
1: Uh-huh.
2: En die maken dit soort fluittonen. Ik dacht eerst van, het lijkt wel een zwarte spreeuw.
1: Het was een gewone spreeuw.
2: Het is een gewone
1: zwarte spreeuw. Je ziet ze eigenlijk helemaal niet zo vaak in de tuin, hè?
2: Nee.
1: Nee, hoe komt dat?
2: Nee. Ze zijn heel kwetsbaar voor de nestlocaties zijn er heel weinig. Maar ook de voedsellocaties. Dus ze hebben eigenlijk holle bomen nodig en veldjes waar ze hun voedsel kunnen peuren naar die larven.
1: En die vinden ze wel op de
2: rechte hei. En gaan ze in de stad zitten. Nou, dat heb je gewoon, dat is er niet.
1: Nee.
2: Meestal zijn er broedholen
1: niet. Maar op de rechte hei zitten er dus genoeg.
2: Ja, wat is genoeg? Daar zitten ze, ja.
1: Ja.
2: In kleine groepjes. Ja. Bij ooievaarsnest heb je zo'n groepje. En dan langs de Aasvoortse dijk zit hier en daar wat groepjes. Ja, klopt. Maar allemaal van die kleine clubjes van een stuk of 6.
1: Ja. Fijn, Piet. Ik weet er nou heel veel meer van.
2: Goed zo.
1: Dank je wel dat je hier was.
2: Ja, met plezier.
1: Nou, één laatste vraag nog. Kan nog net. Hoe is het met die hoge temperaturen op de rechte hei? Kan die daar wel tegen?
2: Ja, die hei kan er wel tegen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Als het maar weer af en toe gaat regenen.
2: Ja zeker. Ja, we kennen de droogtes.
1: Ja.
2: Hoe wat dat kan doen met de natuur.
1: Maar zoals het
2: maar
1: nu
2: dat is
1: staat,
2: niet alleen door regen, toch gebrek aan regen hoor. Dus ook omdat ons water verkeerd afvoert.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar het ziet er nog goed uit?
2: Ja, de oppervlakkige waarneming. Kijk, ik bedoel, dat hangt er vanaf over welke tijdsperiode je me dit vraagt. Als je me over 20 jaar vraagt, dan weet ik gewoon dat er heel veel vlinders verdwenen zijn.
1: Omdat er nu voor mij zulke extreem hoge temperaturen zijn.
2: Ja,
1: de
2: natuur kan wel tegen wat hitte.
1: Okay.
2: Maar op een gegeven moment, als het heel erg verdroogt, dan komt er wel schade, ja. Ja.
1: Dat snap ik.
2: Ja.
1: Piet, we zijn weer helemaal op de hoogte.
2: Goed zo.
1: Fijn dat je hier was. En ga weer lekker vaak naar de hei.
2: Ja, zeker. Oh ja, hoor.
1: Oké, dankjewel. En ik bedank natuurlijk onze... Ludwig weer, die alweer hier was om de techniek te doen, zoals elke week. En onze andere gasten, en dat waren Inge en Geke en Werner Spierings, die zorgen uiten over het niet vinden van een woning. En Pieter Ambachs, die inmiddels heel Nederland kent, denk ik. Het was een leuke uitzending, denk ik. Ik hoop dat de mensen er thuis ook van genoten hebben. Volgende week is er gewoon weer een Goorlse Kringen.
3: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

We're very excited about this.

Tonnen van Gaat. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Goeie zondag.
1: Goedenavond, inderdaad.
2: Yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
0: Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja.
2: Maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
4: Dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen, natuurlijk de geschiedenis. 5 ja, mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
0: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Ja. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
0: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
0: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
4: Eén en al tweeën.
0: Maar wij zitten vandaag niet
4: met z'n tweeën overigens.
0: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hoorde je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
0: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder.
4: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
0: Ga ik even weg.
4: De gain voor de gains.
0: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
4: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
0: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
4: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat
4: hardcore.
3: Was, ja, dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
0: Het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
3: Het was... Ja.
0: Welkom op zondagavond.
4: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
4: Die zijn wel goed.
3: Ja.
4: Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paren op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is...
4: Echt jammer.
0: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
4: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen.
3: Sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
4: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja.
4: Zonde.
3: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
4: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
4: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
4: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
0: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
4: nog nooit
0: Star Wars film helemaal gezien.
3: Nog nooit? Die mensen moeten er ook zijn.
0: Niet gaan gebeuren.
3: Mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
0: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
4: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
0: Oké, fijn.
3: Ja. Nou, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar dus met CGI na de rand nog van alles ingeplakt
4: is. Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
2: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
2: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
2: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
4: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
2: Niet iedereen is daarvan gediend.
4: Frank Turner, dus. Nieuwe album.
2: Heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
4: Want
2: die zit nog niet ver. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man. Inmiddels. Het solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
2: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten. Ja, hij heeft ook nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
2: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd.
3: Zo.
2: Die recordpoging is dus geslaagd.
4: Ja.
2: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
4: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
2: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
4: Is het alweer drie platen geleden?
2: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
4: Ja. Klopt.
2: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
4: Mm-hmm.
2: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehaald. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
4: Mm-hmm.
2: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
3: Dat is altijd goed.
2: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
3: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
2: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
4: Hmm.
2: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
4: Oké.
2: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
4: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
2: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee. Die, heeft het over Rage in the South.
4: Vroeger was die echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
2: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
4: Als je het doet.

0: HM 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Een klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglo Abortions is een super vette band. Ze komen uit Kuiper de Kalawa trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus a Fetus.
0: Ook zo dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
3: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
3: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet het niet mee.
0: Want ooit kwam Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, oh, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
3: beetje jammer.
0: Echt ja. Terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zou ook niet gaan.
0: Nee.
3: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet zo, je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... Het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
3: Ja, maar je moet je ook niet vergissen, want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. De weet je, where's the gas station, back the way you came, weet je wel.
1: Ja.
3: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit. Yeah. Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
3: Dus dat zijn net zo'n
1: andere wantrouwen van de staat.
3: Ja, ja, maar wel meer de A-kapkant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
3: Je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
3: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken dat beter.
3: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk dat inderdaad. Is
3: dan weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
3: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
3: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
3: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
3: Ja. Goed. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord, want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
3: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... Ja, dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon
1: misbruik
3: van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
3: Ja. Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja, jammer. Goed. gaan we dus niet draaien.
3: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
3: Manau, op zijn Frans.
1: Oké.
3: Ja, La Tribune d'Anna. Nou, ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat het voor mij echt een oh ja, aha wordt.
3: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan. Nou, ook Elevite heeft die sample.
3: Ook nog Ines Mona. Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
3: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Ja. Hey. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
3: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
0: Extase classic. Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dit is wel echt zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
1: Ja.
2: Ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ja. Ook gewoon nummers op opeenvolging kon je gewoon voorspellen. Op
0: kon je de klok op gelijk zetten.
1: Of, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die cd'tje op en dan... Inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
2: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Ja. Okay.
1: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oké. Nice. Ja. Oké, I like that.
1: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
0: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet het dus als volgt uit. Dit is een soort van intrigue, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan. Hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligo. Met die. Ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sacrifago.
0: Sacrifago. Ja, dat doet me een beetje aan denken. Ik kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even te
1: stoer kan.
0: Dit is
1: een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
2: Nee, dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgezocht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, met die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
2: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaarder waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Ja. Ja, dat is ook fijn.
2: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
2: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
2: Ja. Geen commentaar.
0: Gele kaart.
1: Nou, dat is eigenlijk wel bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoor trouwens, ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht wel even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Dan moet je de blauwe kaart.
2: Parkeerschijf.
0: Ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand het leuk vindt in ieder geval.
2: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
2: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor te oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het al smurfen.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar.
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
2: Oh ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Maar wie ook theater maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, deed jij je vrije tijd Timmerman?
1: Bruggen. Ja.
3: Wheel man! Watch yourself, boy. It's a jam-up thing. Spyro beat him up, you know. Like a galoo. Them gon' mix it up. Come up! Yeah, man!

take it down. Yeah.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
2: Hallo?
3: Hurricane of kan je niet?

0: Zo.
1: Hop twee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Vanuit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
0: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
0: Ja, die.
2: Jij moest even
0: zeggen dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan.
0: Ja. Ja, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
3: Wat is eigenlijk een weep? Wat is daar de definitie weep, van?
0: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van dat is Maximum Hormone. Ja. Met hemzelf.
0: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
3: Dus, oh, oké, okay, maar is het een negatief woord? Of?
0: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
0: die
2: je
0: dan...
2: ook, weet je hoe ik goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
0: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een term.
3: Wauw.
0: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
0: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je
2: niet... Tiaboe.
0: Ja,
2: O-U-I.
0: Precies, ja.
2: Ja.
0: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
3: Maar
0: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
3: Het is van die kawaii types, zo blank als
0: het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
3: Een beetje cringe worden misschien.
0: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijven Maximum Hormone de muziek. Nee. Ja.
3: Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zomaar met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
0: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Dat soort dingen. Ja.
3: Eén koekje bij de koffie.
0: Ja, dat soort dingen.
2: King verjaardag.
0: Worstkaas scenario.
3: Ja,
2: classic.
3: De ultieme matigheid.
0: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is tenminste wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
0: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
0: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
3: En hoe is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo, dus de koekjes en dat soort dingen goed.
0: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Het is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie zouten drop of drop. Of inderdaad...
3: haring.
2: Hartige spul. En dat wordt dan helemaal niet begrepen.
0: Nee, vooral de Nederlandse drop. Dus de echte harde zouten drop en zo. Dat is...
1: Echt duivels.
0: Gaan mensen heel slecht op. Ja. Ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
0: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Nou ja. Ja. Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
0: Ja, met geen.
2: Geen.
0: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja. Goed.
3: Oh.
2: Tim, vertel.
3: Waarover?
2: Zamrock.
3: Zamrock, ja, je hebt
2: What
3: dus...
2: the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
3: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
3: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
3: Shazam, nee. Het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké. Okay.
3: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Het is wel redelijk wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja.
0: Interessant.
3: Dus, maar het is wel vet. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar, ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
3: Ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
3: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
0: Ik denk dat we hier gewoon beter...
3: Ja, zo gewoon even... Ja, we gaan muziek luisteren. Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met...
3: Met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Waza! Waza!
1: Changa na mwele mkashi wande.
2: Na isama ashimpondo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ouwehoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adaba honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben
2: niet thuis.
1: De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, het is helemaal langs me aan af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen.
2: Culturen en
1: en zo.
2: Hoi, kom zo. Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent

0: weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten. Dat dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
1: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
0: Ja, of wat is ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
1: Zoiets zou zo maar kunnen.
0: Amper broekie.
1: Ja. Overigens is Yannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
0: Wie?
1: Yannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk. Uh-huh. En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
0: Oké. Ik was zat al te wachten op waarom dit bij jou op de radar was verschenen.
1: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
0: Ja, dat is een Robert Long story.
1: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
0: Maar dat is zakdoekjes in de buurt, hè?
1: Ja.
0: Al te braaf.
2: Jacques Dokkies.
0: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens. Ja. Die ga ik even zoeken.
2: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met dat.
0: Nee, Wat is er nog voor jou, Tim?
1: Hey.
0: Ja, sorry.
1: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
0: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft daar toch wel een vinger in de pap gehad.
1: Behoorlijk.
0: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
1: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
0: Ja, precies. Hm? Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
1: Ja.
0: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
2: In China bedoel je?
0: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
2: tanks
0: staat. Ja, het iconische beeld is gewoon eigenlijk daar uit de geschiedenis gewist.
1: Tje.
0: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, dan zeggen ze... Ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
2: Ja.
0: Terwijl het voor ons zo'n commonplace is. Zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
2: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
0: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
2: Ja, meer thematisch.
1: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
0: Ja.
1: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.
0: Uh-huh.
1: Het gebeuren in eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
0: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
1: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
0: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
2: Dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school, dus...
1: Ik zou het ook niet...
0: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv/in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open, dus wij lezen alles. We houden alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
0: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind

0: vind heel interessant. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
1: Ik had al zo'n vermoeden.
0: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbelaar. En die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt... eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
2: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
0: Vind je?
2: Ja, ja.
0: Want dit is duidelijk, ja, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke... het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
2: Ja, ja, het is... er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
0: Ja, maar... kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dit, ja, dat vind ik een beetje te krampachtig.
2: Nee, het is heel...
0: gevoelig.
2: Gevoelig, ja, ja, zeker. Dat zeker. Het kan maar zoveel... ja,
0: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt. En dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Het heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
1: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
0: klopt,
1: zeker
0: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
2: Ja, dit, ja, ja.
0: Of Irak, of in ieder geval die hoek. Hmm. Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja, oké. Okay.
0: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen. Mm-hmm. Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
1: Ja, en ik denk
0: met een kwinkslag.
1: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
2: wat er gebeurt. Ja.
1: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel... weet je, het zit zo gecompliceerd
2: in
1: elkaar.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: In de basis is de Joodse community die... ja, die staat gewoon net als de rest van de wereld, behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is om geluid uit de Joodse community, of het dan parodie of serieus is, spread the word.
2: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
0: Er kunt altijd iemand tegen het hoofd voorstellen.
2: Ja, het is altijd,
1: zijn altijd
2: maar het gezien worden als een statement. En dat is,
0: ja, maar luister, Tim.
2: Iets,
0: of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
2: Ja.
0: Zo kun je... op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
2: Ja.
0: En actueel. Maar kunnen we dan straks... we hebben het daar straks gehad over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
2: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
0: Ja, maar ik bedoel,
2: nee,
0: hoe lang kunnen we dan niet doen?
2: Zolang het aan de hand is.
0: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit, over dit specifieke nummer dan, hoor.
2: Ja,
0: moet ik zeggen. Kijk, als het echt gaat over... ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die... bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of in de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is.
2: Ja, ja.
0: Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Yidcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
2: Natuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het, zeg maar, omdat je...
0: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt, of...
2: Nou, geen idee.
0: Denk ik.
2: Nou, ja, geen idee.
1: Ik denk dat we er in dit geval redelijk vanuit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
0: De intentie van
1: of met een slechte zin.
2: Nee, nee, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
0: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in met Jitcore.
2: Alright.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar gewoon een grijze hoes waar het woord Thunder Bitch op staat.
1: Dus oh.
0: Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel...
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden.
1: Mm-hmm.
0: Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is sowieso een goede titel voor een EP.
1: Dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Ja.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat font. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Het is een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
0: Ja, dat is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunderbitch.
0: Thunderbitch,
2: ja. Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten liggen.
1: Saai grijs, saaie font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
1: een zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken.
1: Of dat die in beeld dat kan de hangen. R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder Pussy?
0: Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, die is dit. Het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: Ja, dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Ja. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool. Wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
1: Oei.
0: Oh. Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het er straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

All right. I can remember the time when I was a little boy

Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee ogen zonder wimpers, een grote groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee handen zonder vingers, een grote groene kerstboom zonder piek. De leeuw lacht met een bek vol tanden, de clown blaast zonder saxofoon. De trapezewerker maakt een tukkie in zijn net, de directeur krabt op zijn voorhoofd.

een kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee handen zonder vingers, een grote groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk. Twee ogen zonder wimpers, een grote groene kerstboom zonder piek. Stel je voor, een circus zonder hooggeëerd publiek, dat is toch helemaal niet leuk.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep.